0: zou je trouwens weer twee Nangastrana vragen. En ik dat stemde me heel goed van. Hé, mensen bekennen nu echt kleuren. We geven gewoon aan, dit zijn wij.
1: Ja.
0: En als die jongeren dat doen, dan weet je dat het alleen maar gaat toenemen. En wat ik ook heb vernomen van heel veel mensen, is dat heel veel jonge kinderen, ik vind het altijd jammer, maar wel nu Surinaams willen leren. Dat, ik heb het niet geleerd, maar ik wil het wel goed kunnen spreken. Ik zie ook een influencer op het net. Het was Mina van Kelly, altijd meer looking, meer bewonderen. Wie zo slag als Makis, dat is mijn leraartaal, als mijn Godoro. Geweldig vind ik dat.
1: Nee, maar er is nu online een aantal Sranamtjing zang, een leraartaal. Ik volg je online, omdat je op online lessen.
0: Oké, dat is het.
1: Ja, je hebt online Surinaams. Ik ga leren, volgens mij je paywan money. Dan is maar het was een online tegenwoordig. En verleden met dat naam, dame of een jonge dame zijn geboren, ja. Dan is heb ik iets aan het tongen, dan ik zeg dat maar, ja, je hebt de taal geleerd. Sterker nog, mijn dochter Darleen, dat is ook toe de bezig naar een Surinaamse taal. Toen dat een prins nu afvindt dat ja, mijn tak Nederlands dan je mijn tak Sranan tongen. En hij zei voor mij, en bijna hij neemt me kwalijk dat mijn leren aan Surinaams, maar mijn beleggen uit dat ik mijn moppen die mijn beptien toe betek aan taal. Dus, maar mijn vindt dat hoe vrijpostig kan dit daarom met mijn leren. Wacht even, ik heb een beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen meneer Glenn Kotfried en goedemorgen meneer Ruben.
1: Goedemorgen Ellie.
2: Ik ben fan van jullie beiden, meneer Ruben. Hoe gaat het met u? Wat is mijn
0: Glenn? Ik hoor het.
1: Je hebt dadelijk aan tweede uur mijn bellen naar een vaste telefoon. Want Ruben hoort de mensen niet die ik... Minus op Samsa, ja. Maar ik ga het straks oplossen.
2: L.I.R.
1: is trots op hem.
2: Ja. Glenn, meneer Glenn Kotfried. Die Marokko winnen, daarmee af en score, ja, echt. Meneer Fadem Tjeba, die bij de balkon, meneer Dam Gwego Luko, dan dat ai boy. Even zien hem Tjinanga de Fraga. Even zien Fadem Tjeba, Bari is singing dat in begin was een race, dan auto is top, power ding. Het was zo mooi om te zien. Dan ik tegen mijn kleinzoon, kijk, jullie moeten ook trots zijn op wie we zijn. Je zei dat je blakka, luko Fadem trots op de schreef. Zo klein zijn die kinderen.
1: Ja, dat klopt. Ik woon in de buurt bij je. En ik kan tegen je dat 5 uur om maanding. Vuurwerk begin zoet om je repari.
2: Klopt.
1: En ik had er geen last van, want je begrijpt dus maar.
2: Ja, zeker. Ja. En Glenn, te met takje over moslims, wat Turku, Marokkaan. Daarmee tak was aan zomaar. Luko over haar nationaliteit. Nu weet takje wat lezen. Die jonge manager BD. Maar meneer Jerry zou het uitzoeken volgens mij. Ik zeg geen dingen. Misap dit aan jullie staan niet. A Turku, a Marokkaan. Ik ken ze op mijn 10 vingers. En toen met ik met Sribi. Ik bedoel, met Ganga de Manabedi. Met Sribi naar de Oso, met Nyananga ding. Ik ben kind aan huis, Glenn.
1: Okay.
2: En daarom ben ik volgt. Tijdens dat je met Turku zei dat ik tijdens de visite. Na Turku de tak en dat ik vangen de sani. Want de actie met dat je. Want de chimiso. De tak naar me. Dat Sami niet begrijpt dat je vertaal. Gimme.
1: Ja. Maar Arki nog. Lieve Ellie. Mijn tijd zit er even op.
2: Abo Misra.
1: Ik dank je hartelijk. Ruben. Die had het over. Vading Marokkaan trots. Op de eigen identiteit. En die Marokko winnie vaders mag gedragen. Heel erg trots. En het was voor haar natuurlijk leuk om dat zo te zien gebeuren. Maar nu is ze onderbreken. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten, eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Silver VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885 of 0652 696 6322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boodschappenkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moksa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboot toch. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zondag 4 oktober 2016.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, we zijn terug. Het tweede uur, het programma Tijd voor de Waarheid. En een hele goede morgen, met wie hebben we het genoegen?
1: Oh, sorry, ik voelde niet in de uitzending, omdat ik jullie via Salto kan horen. Goedemiddag, goedemorgen met Rick.
0: Hé, hey Rick, goedemorgen. Nee, je kan ons liever via Radio Maart, gewoon www.radiomaart.nl.
1: Oké. Okay.
0: Dat is de meest veilige manier om ons te beluisteren.
1: Oké, dat weet ik. Oké, dank je.
0: Graag gedaan. Dat ben ik, Brada Rick. En we gaan in gesprek met de heer Ruben Varnold. Ruben, we proberen toch nog voor Draaiwang fragment over voetbal om het af te ronden. Maar ik kreeg hem niet... aan de praat. Dus ik laat het voor wat het is.

0: En we hadden het, luisteraars, in het vorige uur hadden we het over het Nederlands elftal met onze Surinaamse broeders, jonge broeders die daar actief zijn en die ja, strafschoppen hebben gemist. En ze zijn op social media en verschillende mediums zijn ze dus beledigd, racistisch bejegend. Pijnlijk voor heel veel mensen. En de meningen daarover zijn verdeeld. Mensen vinden dat deze jongens moeten leren. En ook de toekomstige generatie die het talent heeft om voor het Nederlands voetbal elftal uit te komen, die zouden dat niet meer moeten doen. Want Nederland, ja, de mensen zijn veelal heel racistisch en gedragen zich als ja, beesten als het gaat om dit soort ja, zaken die zich af en toe voordoen. Dus er is geen enkele reden om te spelen, zeggen ze dan, voor het Nederlands elftal. Het is best wel lastig. We wonen hier en natuurlijk, we doen ons best om de processen die moeten leiden dat we dus als volwaardige medeburgers worden geaccepteerd en worden gezien. We zijn ja, afhankelijk ook van anderen om daarin mee te komen, om op basis van gelijkwaardigheid hier in dit land bezig te zijn. Maar ik heb Ruben onder de knoppen, maar ik heb intussen ook een beller. En we zeggen goedemorgen. U hebben het genoeg, hè?
1: Hi, Glenn Milton.
0: Hi, Milton.
1: Een vraag, hè?
0: Ja.
1: Het is iets dat even afwijkt, maar toch mijn aandacht trekt in verband met het ebola-gebeuren. En recentelijk is er in Amerika een Nederlandse onderzoeker met het mpox-virus door de FBI aangehouden. Ik weet niet als dit op het moment een prioriteit is, maar wat mij bevreemd is dat de Nederlandse overheid helemaal stil is hierover. En ik ben verder gaan denken en kom tot de conclusie van dat ebola door het Westen in stand wordt gehouden om de Afrikanen te, net als met het hele corona gebeuren. Ik luister graag. En als iemand op andere een mening hierover hebben.
0: Oké,
1: okay, thank you.
0: Hey, dankjewel Milton voor je bijdrage. Ruben?
2: Ja?
0: Je hoort me wel.
2: Ik hoor je.
0: Want ik wilde toch nog even met jou hebben over een de herdenking. De herdenking die we gisteren hadden in het Oosterpark. En de viering, je hebt dat beleefd in Rotterdam. Ik heb dat hier in Amsterdam mogen ervaren. En ik was eigenlijk ook blij met de bijdrage. En ook natuurlijk de ruimte die de inheemse hebben gekregen om ook hun een verleden te presenteren aan het grote publiek. Ook als het gaat om de nationale televisie, maar ook ten overstaan van prominenten in de Nederlandse politiek. Dus ik vind het goed dat ook de inheemse, als het gaat om hun zaak, de ruimte krijgen om dat op een goede manier te presenteren en te bepleiten. Het is wel een van de dingen die ik opmerkelijk vind, en daarop mag je ook reageren zo direct, Ruben, is dat we, als we kijken naar de mensen met een Afrikaanse achtergrond, en daarmee bedoel ik gewoon de mensen van de stad en de mensen uit het binnenland, dat die tweedeling toch wordt gemaakt. En ik heb zoiets van, maar als we praten over reparatie, als het gaat om de mensen uit het binnenland en de mensen in de stad, gaat het niet precies om hetzelfde. En zouden we daarin niet moeten samen optrekken om zeg maar de overheid te overtuigen, als het gaat om reparatie, dat daar aandacht voor moet komen. is deze opsplitsing niet een zwakte die ons in elk geval weer een overkomt of dat we dat zelf creëren? Ik ben de mening toegedaan dat de mensen in het binnenland en de mensen in de stad ten aanzien daarvan een eenheid moeten vormen. En ik hoor in formele publicaties dat die groep wordt opgesplitst. Want dan zijn het de Marons en de mensen in de stad die verschillende belangen hebben. Het valt bij mij enigszins, misschien ligt het aan mij. Maar ik ben benieuwd naar jouw mening hierover.
3: Absoluut niet, Glenn. In Suriname zijn we kampioen in het hokjes delen, in het hokjes plaatsen van mensen. Weet je toch? We kunnen ons allemaal herinneren, lagere school, wat we geleerd hebben, is dat we 7 bevolkingsgroepen hebben en allemaal met aantal mensen en ga zo maar door. En ik bedoel, we kiezen ervoor en dat komt nu keert op draai vanuit een koloniale achtergrond om die mensen zoveel mogelijk te verdelen. Omdat je dan bij een splitsing van die mensen heb je altijd macht erover. Het is ook tijdens de guerrilla-oorlog, tijdens de slavernijperiode. Om dus ook die mensen weer te delen in stammen. Iedereen vluchtte vanuit die plantages en ineens zijn er stammen. Ik kan het nog steeds niet herleiden hoe die geschiedenis is ontstaan. Serieus. Het zou wel een geschiedenis hebben, maar het staat nergens waar ik het kan vinden. Maar dat je nu 7 of 8 stammen hebt in het binnenland, kan ik met mijn gezond verstand gewoon niet begrijpen dat iedereen vluchtte van die plantages en ineens zijn ze stammen. Ik heb het altijd laten zeggen van mensen die kampioen zijn in het delen van mensen en daardoor de psyche van die mensen beïnvloeden, dat die mensen en die mensen tegen elkaar opzetten. Dat is het gevolg hiervan. De stadskrio die denkt dat hij meer is dan die mensen uit het binnenland. Ik heb het al een keertje verteld. Ja? Toen men het bos invluchtte, lieten ze broers en zusters achter. Dus we zijn 100% families. Oh, doen wij nou een DNA-onderzoek om dat te kunnen vaststellen. En dan missie Glenn. Ja toch, een man die bij Leuven naar Boezili, die man aan je brad aan je sabak, een man op de keer familie mee. Dus hij is 100%. En ik weet dat het nog jaren heeft geleden in het binnenland, dat ze hun broers en zussen in de stad wilden gaan ophalen.
0: Mama Ruben, nu je dit zegt, hè, er is me bijvoorbeeld, als het gaat om gisteren, is mij ook iets opgevallen. Ik heb eigenlijk de aanwezigheid van onze inheemse broeders en zusters, die was navenant, die was echt een zichtbaar. Maar de aanwezigheid van de mensen uit het binnenland, dat was zeer nihil. En ik weet niet als dat bewust is. Ik vraag me ook af, als de mensen uit het binnenland 1 juli zien als hun dag. Of hebben ze een andere dag? Of,
3: nee, in Paramaru is dat totaal anders. Want dan zijn het juist die mensen die alleen maar in de stad zijn. Maar ik denk dat het hierdoor komt, Glenn. Je zei, ik was in Rotterdam. Jij was in Amsterdam. De concentratie, weer zoiets aan elkaar verdeling, van de grote groepen. Ja? Binnenlandbewoners is in Tilburg, Zeist. En dat zijn de 2 grote concentraties van waar onze Boslankielse broeders leven. Dus als je daar was gegaan, zou je misschien een totaal ander beeld hebben gezien.
0: Oké.
3: Okay. Nee. Dat zijn de 2 grote groepen. Tilburg en omgeving, daar Brabant en noem maar. Dus,
0: zijn de groepen die wel, als het gaat om 1 juli, ook die datum ja, dus is. Ook gewoon erkennen. Oké.
3: Okay. Het is heel verdeeld onder ons. Maar als je Paramaribo gaat, als je door de binnenstad loopt, dan is het 90% alleen maar jonge mensen uit het binnenland die zeg maar dus in de stad rondlopen.
0: Oké, okay. Ik heb een beller. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen Glenn en goedemorgen meneer Varno.
0: Goedemorgen Marta, welkom.
4: Ja, wat ze daar zeggen, ik heb op Facebook heel veel gekeken. En dan zie je dat die groep die zich Maron noemt, op heel veel andere plekken, zoals meneer Ruben zegt, hebben een dag herdacht. Ik heb bijvoorbeeld in Amersfoort gezien. Mm-hmm. En daar zag ik dat op Maronwijze de planoffer werd voorgebracht. En weet je, Ik vind het te verwarrend. Maar maak me wakker, want misschien slaap ik. Ik begrijp het niet, want als we zeggen dat wij nazaten zijn van de Afrikaan die tot slaaf gemaakt is, dan moeten we deze verdeling niet gaan activeren, want het wordt steeds meer en meer en meer. En straks verdwijnt die groep die ervoor gezorgd heeft dat echt die erkenning tot stand is gekomen, die wordt ondergesneeuwd straks. En dan is het helemaal klaar. Andere mensen, andere groepen, die gaan met alles vandoor. En ik kijk en zo, want ik heb dit jaar bewust gekozen in juli om het in rust te doen vanwege die zon. Voor mijn gezondheid vind ik het niet belangrijk om daar te gaan zitten. Dus ik heb rustig alles bekeken, net als bezinningsdag. En ik weet niet, ik vind het een beetje raar, als je het mij vraagt.
0: Je vindt dat eigenlijk die twee groepen samen zouden moeten optrekken ook?
4: Ja, we moeten misschien daar een crew toe gaan houden om even de mensen te zeggen, wat gebeurt er? We zijn toch allemaal nazaten. We kunnen het in één groep doen en niet nu de verdeeldheid. En dan is het, oh, we worden niet begrepen, maar die verdeeldheid is onder ons. Daar moet eerst healing plaatsvinden en dan kunnen we voor wat maas. Want ik vind het een beetje raar. En wat ik ook een beetje teleurstellend vind, dat in Suriname er echt niet zo veel aandacht aan Kittikotti wordt besteed als wij hier in Nederland. Toen ik een kind was in Suriname, ik wist dat we met kotten moesten dragen, je hoofddoek. En dat gingen we, toen noemden we het Oranjeplein. En daar ging iedereen massaal naartoe. En ik keek gisteren, nou, in Nederland, wordt er echt een Kittikotti viering of herdenking, een aandacht besteed, maar in Suriname heel weinig.
0: Oké, dankjewel Marta.
4: Oké, zo'n uitzending hoor.
0: Dankjewel. Ruben, Marta praat toch over die tweedeling.
3: Ja, want ik heb het afgelopen zondag nog met Maureen bij het andere programma natuurlijk ook bij Maat Radio. Heb ik het ook aan Maureen gevraagd, die net uit Suriname is, van heb je daar iets gemerkt dat men daar praat over het slavernijverleden? Men wil er niet over praten. Het is heel moeilijk in Suriname, omdat Glenn, je weet, we moeten die dingen zeggen zoals ze zijn. Hè? En je weet, ik neem geen blad voor de mond. In Suriname vertelt iedereen van, ja, ik ben half dit, ik ben half dat, maar niemand vertelt dat hij half zwart is. En die mensen willen het ook niet, hè. Die mensen willen weinig contact hebben. Hier hebben wij, zeg maar, dus het bewustzijn ontwikkeld en bewustwording komt. Dat we dus een beetje Afrikaans, nou ja, een beetje helemaal Afrikaans nazaten zijn. Maar in Suriname leeft dat niet. Ik moet eerlijk zijn, het leeft niet. Er zijn natuurlijk een paar mensen die erover praten. Je hebt even kijken, organisatie van Suriname Afrikaan. En heb je weer een ander van Zumber, eentje is van Wijngaarden. En die liggen altijd met elkaar al overhoop, die twee organisaties die één zouden moeten zijn. Dus het leeft niet echt in Suriname. Het is meer een feestdag voor die mensen. En als je geen geld hebt, krijg je een feest vieren. Dus dat neemt zindrogen af in Suriname. Alleen vroeger was het echt, moet je nagaan, Glenn, ik ben geboren bij het jeugdcentrum. Eén minuut lopen van het jeugdcentrum. En daar werd het gevierd. Ja, toch 1 juli. Was echt jeugdcentrum en Oranjeplein toen der tijd. En nu als je daar gaat, is het totaal geen mens die daar voorbij loopt. Niemand, niks, niente, nada, nothing, klaar. Dus onze dingetjes sterven af. En hier is het echt heel goed aan het opleven. Je ziet dat je ook kleder draagt en ga zomaar door. Maar in Suriname neemt het enorm af.
0: Ja.
3: Ja, omdat men gewoon geen affiniteit meer wil hebben. En Glenn, heb je dan gelijk weer het verschil. Waarom dus die twee groepen steeds verder van elkaar afstand nemen. Het wordt steeds groter. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar ja, we geven onszelf een beetje de schuld. Maar ik blijf het zeggen, Glenn. En dat ik onderzoek dingetjes. En ik blijf erbij. De kolonisator heeft dit bij ons gezaaid. gepland en de boom komt bier uit dat kroon kap den bomor. Daar ben ik een beetje bang voor.
0: Weet je, Ruben?
3: We moeten elkaar bejegenen. Dat is nu wel gekker nog. Ik wil een mooi voorbeeld geven. Men, we stemmen het niet in Suriname. En toch is één groep die het voorstelt. Ja toch? Om etnisch te stemmen, dus one man, one vote. Die is kleiner als die twee groepen die bij elkaar horen, samen zijn. Komen ze nooit meer aan de macht. En toch durft men het in te voeren, omdat men er zo zeker van is dat de verdeeldheid die er is tussen ons, ja, ze niet zal deren. Terwijl als we samen besluiten één te zijn, komen ze nooit meer aan de macht. En toch voert men het in. Zo erg is die verdeeld in Suriname, als je precies begrijpt wat ik gezegd heb.
0: Ja, maar weet je, Ruben, ik heb de indruk, kijk, natuurlijk het verleden heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat vanuit die gekoloniseerde geest, wat ik bedoel, je was bezit van een slavenmeester en de dingen die je werden ingefluisterd, waren ook dingen die te maken hadden met een, mensen zien als inferieur. Ik bedoel, als je in de stad woonde en je bewondert het Westen, alles wat uit het Westen komt, dat is beschaving. Dan kijk je naar de mensen in het binnenland en dan heb je daar een mening over. En zo werden mensen ook beledigd. Maar we weten nu beter. En in plaats dat we op zoek gaan naar verbinding en genezing en herstel, merk je dat op basis van een grote mate van rancune over dingen uit het verleden ons nog steeds achtervolgen, waarbij mensen het sentiment aanwakkeren door uitspraken te doen. Ook politieke leiders. Ik heb Brunswijk bijvoorbeeld horen zeggen van ja, dit loopt nu, dit loopt mi, omdat mina maron. Weet je, dus mensen die daar ook een verantwoordelijkheid in hebben om te verbinden, die doen uitspraken om meer haat te zaaien.
3: Glenn, ik vind het erg, maar jammer genoeg, heel jammer genoeg, Glenn, is dat ook zo. Ik ken niet gevallen in Suriname. Zoals je weet zijn er jongens uit het binnenland die heel veel geld verdienen in de goudindustrie. Die mannen zijn bezig grote huizen te bouwen. Die willen gaan wonen in wijken waar je zogenaamd... Men accepteert ze niet, hè. Men wil dat ze in het zuiden van Paramaribo moeten wonen. Weet je wel, Parfonica en in zijstraten. Als die mannen in Noord wonen. Zo erg is het zelf dat hun kinderen bij inschrijvingen op school worden geweigerd. Dat is Suriname anno 2026. Ik word gebeld om te bemiddelen van keien mensen, jongens die ik toevallig ken van, dat mijn kind wordt aangenomen op zo'n school, want het wordt geweigerd. Dat is in Noord-Paramaribo. Dat is 2026, Glenn. Het is schrijnend. Het is erg. Het is schrijnend, want je hoort het en je denkt van, ah, nou, kan toch? Hoe kan dat? Maar ja, hij moet betalen voor zijn school. Hij wil dat zijn kind naar school gaat. En ik het liever niet. Dus hetzelfde wat wij hier hebben. Daarom vind je altijd van, onderschat racisme niet, Glenn. Kijk, hier zijn we al zover. Ja, toch? Omdat we dus zelf racisme ervaren. Dus we weten hoe pijn het is. En dan wil je met jouw mensen van dat mag niet meer. Dat kan niet meer. Maar in Suriname heeft men die ervaring niet. Heeft men die ervaring niet. Men ziet er nog steeds als gewoon van ja. De hele dag. Ik heb het ook iedere dag aangemerkt. Toen de vorige verkiezingen werden gewonnen. Kwam men met een ik weet niet veel niet wat. Met. De Suriname verdeeld in 5 kleuren. Toen heeft iemand gezegd, Suriname wordt meer dan 50 jaar teruggeworpen. En dat zijn allemaal die dingen. Dus men doet dingen op basis van etniciteit in Suriname.
0: Maar Ruben.
3: Op dit moment word ik in Suriname van, je werkt alleen maar voor een ministerie als het onder jouw mensen valt. Als het niet zo is, ga je tegenwerken.
0: Maar Ruben, de Nederlandse overheid, die heeft dus vooropgesteld dat Suriname in het kader van bewustwording iets van 66 miljoen krijgt. Is dit niet een uitgelezen kans om dat geld daadwerkelijk te gebruiken om mensen bewust te maken, zodat mensen bruggen kunnen bouwen. Ik bedoel die groep die nu verdeeld is. Dat er educatieve programma's worden ontwikkeld, dat er campagnes worden gemaakt om mensen bewust te maken van luister dan. Die twee groepen zijn onlosmakelijk op basis van hun afkomst met elkaar te maken. En mensen in elk geval in zich geven dat het verleden ons heeft verdeeld om andere groepen als inferieur te bestempelen en ons op die manier te beïnvloeden, koloniaal. Dat we ons op deze manier verhouden tot elkaar. Zou dat geld niet voor dat soort dingen moeten worden ingezet?
3: Nou ja, je hebt het eerste gehoord wat Rutte toen zei. Hè? 200 miljoen voor bewustwording. Dat zei hij toch? 200 miljoen voor bewustwording.
0: Ja.
3: Ze zijn mensen met veel meer ervaring. Wij denken direct aan projecten. Wat willen we gaan doen? We vergeten dat er eerst een bewustwording moet komen. Het probleem is klein, is dieper. Nadat de koloniale overheerser is vertrokken, zijn degenen die de plaats hebben ingenomen, ja, op dezelfde voet doorgegaan. Die hebben de plaats ingenomen van de kolonisator en koloniseren hun eigen bevolking. En dat is nu wat er gebeurt en wat nog steeds gaande is. In Suriname praat men echt over verschillen. Ja toch? Men praat er echt over alsof het normaal is. Ik zeg ook vaak van mensen doen zulke fascistische uitspraken in Suriname, die hier niet door de beugel kunnen. Een politieke leider zegt gewoon van mensen die op me lijken. Ja toch, zo praat men. En niemand die er wat van zegt, geen journalist die reageert, niemand die een klacht tegen die man indient. En dat is het probleem in Suriname. Als mensen racistische uitspraken doen, kan je een klacht tegen ze indienen. Maar niemand doet dat. Men gaat rustig door. En degenen die er aandacht aan zouden besteden, doen ook even hard mee. Want de journalisten zijn weer verdeeld in groepen. Iedereen, Suriname is een heel moeilijk land. En ik blijf erbij. Wat Nederland gezaaid heeft, omtakking, is verschrikkelijk moeilijk. En daarom elkaar ook al veel steed. En we roepen allemaal te schreeuwen zijn al veel steed. Maar heb jij die mensen? Je brengt mensen met elkaar die verschillende talen hebben, verschillend eten, verschillende religie hebben, niet op elkaar lijken. En dan weer dat die mensen samen gaan wonen. En dan zeggen dat ze gefaald hebben. En we nemen het over, toch? Suriname is een veel steed. En dan kijk je, je hebt het gedaan. Laatst meteen, was dat niet dat was aan die mensen niet leuk vonden. Wat maakt hij met dat jongen? Die zieke zo door. Haiti door. De man door. Alla de konde door. Kapferie door. Met dat was allemaal niet. Met kwalijk. Mama, dat maar jij leert. Met dat. De koloniaal nog mocht die man aan het trappen focus op die apwa heer trappelang. Die apwa heer trappelang. De man op abbelang van sport. Als hij dat op eenheidje bereik was aan niet. Wanneer iedereen achter je staat. Maar je deel in werk tegen op een totaal ander belang is. Dan ben je gedoemd te mislukken. En dat merken we toch ook. Dan ben je gedoemd te mislukken. Maar je takje toe a bewustwording. Je weet maar hoe lang. Die man takje ammoni na die bewustwording. Maar wij denken aan projecten. Want we komen dingen tekort. We komen dat tekort. Maar je gaat niet te voorleggen. Je gaat mensen moeten trainen. Mensen gaan anders moeten denken. Want hoe denk je boem? Als je contact hebt met Suriname. Ik heb laatst met jou rond voor een 12-jarig boy voor mij interview aan mijn straat hier, man. Dan is jou mooi dogla mee drapen. Zo, maar ik heb hier een aantal glen. Eerlijk is eerlijk. En ik dacht, ja, is jou mooi blakker kiezen, maar dat is je mooi. Dan moet je dogla mee team look talk. Zo denken we. En als dat ons sekssymbool is geworden, in Bison. Ja, toch? Want iedereen vindt dat. En oké, ja, de realiteit is, we zijn geconditioneerd dat het zo is. Poer in Oglen. Verandert iets in 2 dagen. Men gaat enorm veel dingetjes moeten veranderen, want we zijn zo geconditioneerd. Als je een keuze tussen toekleur en internationaal, je vertelt het de hele dag over kleine kinderen met die poppen. Ja toch, we zijn geconditioneerd. En voor onszelf is het moeilijk. Als je bij een bus uit de stad, niet op Lucas aan dat die contact druk, aan bus komt. Blijf je hier 3 voor jong, Creole of Chinde, gaan ze direct achterin staan. En als je dus kleine Marokkaantjes ziet, dat je de poes tussen de biggies maar boven ziet. Stel je vindt, ze hebben geen respect. Dat weet ik altijd toch. Maar dat je eist een plek op. Wij zeggen direct, China manier is, heeft geen respect. Ja toch, ik kook ze niet met een klap, dus even Glenn. Wat hem gozond dat met dat no, heb je eens een plek op dat no, mino, waka ja baka. Met brokkenbasisie, maar wij hebben dat niet van nature. Wij gaan echt als achterin in een rij staan, we hebben jullie qua positie vooral hier. Je moet opletten. Als je loopt, moet je gewoon opletten. Meer letten als aan dat meer takken roepen. Moet je gewoon opletten. We kiezen ervoor. En van Tjewa Kassisi direct de motak, ja, die van je gedrag, dit en gedrag, dit boom. Maar je moet je plek opeisen. Ja. Hoezo tramonte keer.
0: Eigenlijk, je zei daar net iets wat mij enigszins triggert. Ik heb, wanneer was dat? Ik dacht, vrijdag of 30 juni was welke dag?
3: Was dinsdag.
0: Dinsdag ben ik geweest naar het Stadsschouwburg in Amsterdam, op het Leidseplein. En ik ben afscheid, of tenminste, ze had een afscheidsfeest, Touria Meliani, dat nou een wethouder. En ze is wethouder van cultuur, diversiteit. En wat zij gedaan heeft de afgelopen jaren, ze heeft ervoor gezorgd dat heel veel Surinaamse, kleine Surinaamse kunstinstellingen, ook dansacademie, die dingen die te maken hebben met rappen, hip-hop, museale kunst, die heeft ze dus echt met het gehele hart ondersteund. En vooral met name jonge Surinaamse ondernemers in de kunst. En bij de afscheid in het Stadsschouwburg, toen had ze dus die communicatie en de presentatie van dat wat ze heeft betekend als wethouder. En er waren heel veel witte collega-politici in de zaal, ook bestuurders. En wat je op het podium zag, is wat ze heeft, zeg maar, bijgedragen om jonge zwarte mensen een kans te geven door te zorgen dat ze dus ondersteund werden en middelen konden krijgen om hun culturele activiteiten hier in Amsterdam. En ik zat in het Stadsschouwburg en eigenlijk wat ik daar heb kunnen waarnemen, Ruben, is dat deze Marokkaanse wethouder zich niet heeft laten leiden door, zeg maar, angst die er zou zijn voor, if we je bepaalde groepen, dan de man, collega's of de stad gaat het me kwalijk nemen. Ze heeft gewoon de vrijheid genomen, ik heb die Marokkaanse zei Taki, zij eist de positie op, Touria Meliani, eis in positie op like wethouder en dat doet precies Saawani en ik kan tegen dat ik mijn talent op het podium dan weet ik, ay boy een Marokkaan vrouw die is echt een vrouw weer geweest met ballen en ze heeft echt ook gezorgd dat heel veel van onze mensen kansen hebben gekregen en hun instituten hebben kunnen versterken door een medewerking van deze vrouw. Dus ik kan alleen maar complimenten maken. Niet alles van haar vind ik goed, want vertel het hele verhaal, daar heb ik nog steeds moeite mee tegen om als slavernijmuseum. Maar ze heeft ook goede dingen gedaan en ik kan tegen dat wij ook onze plek op die manier moeten opeisen. Ook onze mensen die in de positie zitten als het gaat om bestuursposities in deze stad of in dit land. En ook die vrijmoedigheid hebben om te zeggen van, ik ga zaken steunen die dit land verrijken. En dan maakt het niet uit wat voor kleur de mensen hebben. Dat Afrodis doet, Touria Meliani. Dus Alef zei dat ik de Marokkaanse Abi heeft zij ook laten zien in haar functie.
3: En dat is belangrijk. Kijk dan, kunnen we een beetje ook terugvallen op onze voetballers en zo. Die jongens zijn allemaal miljonairs geworden. Mm-hmm. Ik ook. Ja toch? Wat gaan die mannen doen om hun eigen gemeenschap, ja, weer, zeg maar, te ondersteunen? Want je moet goed volgen, Glenn. Ik volg vaak de berichten. Ja toch? Dan zie je direct, oh, ex-voetballer is in verval geraakt, doet dit. Ex-voetballer in verval geraakt, doet dat. Ja? Maar ik wil niet schrijven over die jongens die succes hebben. Eentje die enorm veel succes heeft, de Mai Karaman, Heusjesmelker.
0: Mm-hmm.
3: Die had ook Karaman.

0: amaning aboy babel tos mi ama bay afu ala ozon amsterdam beira de may kosa may takamana reshit melkara may do dc amay do dati me fall of the sunny the stay the boom that may put talk a negative characteristic may mut what ka doon for yow mense ook zoals die Amerika hebben gedaan. Kijk, wij gaan eerst met onze talenten, daarom is het geweldig wat die mevrouw doet, met onze talenten gaan we geld moeten verdienen, if we want Congo doen. Want we hebben achterstand in leri. Snap je, dus wie is die slaag nu? Dan we hebben achterstand in voor sommigen voor Assem zijn in de negatie. Ja toch?
1: Yeah.
0: Maar het talent is altijd uniek. Ja toch? En daarmee kan je geld verdienen. Daarom is het stimuleer sportcontent. Ze kunnen grof en snel en veel geld verdienen als je je talenten goed gebruikt. En als je in Amerika kijkt, dan hoor je dat al die grote basketballers, sporters, ja, de mannen bezig om vooral, ja toch, hun achterban te ondersteunen. Er worden scholarships betaald, er worden scholen opgezet, er worden mensen begeleid, die mannen zetten fondsen op. En niet alleen die voetballers en die basketballers in Amerika, maar ook in Europa, die Afrikaanse voetballers, die zijn vaak bezig hun hele dorp te verheffen naar een hoger niveau van waar ze komen. Je hebt voetballers zoals Sadio Mané, zag ik gisteren. Die betaalt iedereen in zijn dorp. Die krijgt een salaris iedere maand. Hè? Dat is weer niet goed, want dat is Maulissi. Maar goed. Amai, je hebt alle deze mannen in het dorp. Econ, Abiy Sangan. Heeft hij al zijn dorpen daar licht laten aanbrengen, elektriciteit. En ga zomaar door, Glenn. Memphis de Pai die wees ja zo. Ondersteun scholen in Ghana, waar zijn vader vandaan komt. En de enige Suriname voetballer die ooit verbonden was Corrie Suriname, naar Jorginho Wijnaldum. Terwijl, kom in Boyola is aan een miljonair.
1: Nou,
0: en
1: dan vergeet dat ik Seedorf ook toe of leveren bijdrage, hè? Seedorf bouwen een beetje stadion, like opleidingscentrum om de jeugd. Maar,
0: Glenn, je hebt altijd met Takwasa niet, toch? Altijd met Takwasani. Ik blijf dat zeggen altijd. Ik heb gesproken, toen de tijd was ik atletiek trainer daar en zo zochten ook naar trainers. En je weet, die mannen komen uit Europa, dus ze weten, atletiek trainer is vaak ook conditietrainer. En ook nog een keertje om die voetballers zo atletisch mogelijk te maken. We hebben bijna alle clubs hier iemand met een atletiek achtergrond die clubs ondersteunt. Deze conditietrainer, allemaal zijn ik de jong voor Abra de Pion en dan gaan doen de bewegingen. Dan vaak kwam maar zeker uit dat atletiek gedeelte van sport. Ja toch? Om die mensen fitter te krijgen en vooral ook op een bepaald niveau. Dus ik heb toen met ze gesproken, het plan was heel groot. Ik heb zelf die Italianen gesproken die naar Suriname waren gekomen. Want toen speelde hij in Italië. Ja? Die daar kwamen om te scouten en te kijken. Die mannen waren zwaar onder indruk, want ze zagen die accommodatiesozes daar en ze vonden het raar dat we daar voetballetjes van speelden. Dat vonden wij al geweldig, maar goed. Dus niet de abitie ervaren aan Hassani. Maar, ik van mij tegen in Suriname, ja toch? Aan het moment, iemand doet aan Samoro, putre, kreeg je alleen maar tegenwerking. En ik kan zeggen voor zomaar aan tegenwerking komen, want ik heb ze altijd gewoon in hun gezicht gezegd dat die, jullie wisten niks en toch een feit aan. Het was één journalist en een voorzitter voor SVB, die kan kaart nemen die vrij vrij, want ik was er mee bezig, maar goed, ga ik nu niet doen. Maar Glenn, dat is het probleem met Seedorf hoor. En Seedorf, no backup. Is hij allemaal lasse money, heel veel geld. Heel veel geld. Hij is miljoenen kwijtgeraakt. En dat is natuurlijk een zonde, maar ja, altijd wel hetzelfde bij een precie. Zonde van alles. Maar hier komt het ook nog bij Glenn. Na Semfosa allemaal Mickey, we nemen de beslissing met de verkeerde mensen. Je rieke tak naar de juiste man. En in Suriname is dat het grootste probleem die we kennen. If you go to Chimblakaboy, go to Edeman, tak misaba project, allemaal on love you. Ja toch? En if as mako, tak pa de sande, sa aba kleur sa de ma loop in Sranang, dat de ma put ala money go in see, en da ma onnep de. Want da ma fin akisap Chimblakaboy. Oké? Dan tak furu.
1: Dus je zegt van dat van Seedorf, ja, eigenlijk...
0: De verkeerde mensen vertrouwen toch. En toen hij erover wilde beschikken, dat de man dat gewoon niet. Snap je wat ik bedoel?
1: Mamika, door u bent, waar moeten we heen met dit land en

0: eigenlijk, je zegt dit zo. En eigenlijk geef je mij de indruk dat Oenoene organiseert hoe schreef het.
1: Ik was journalist, contact gewoon op tv vanaf die dat met tegen mijn twee mannen, mijn goeie samen, score mannen, mijn bewakken. En mijn tak gewoon dat wie dan ziet er of wel dat hij is om te komen bepalen in Suriname. Jongen, ik moet jongen voor Japan, voor jongen met tegen. En mijn baan met deze alle spekje van wat die man bereikt is. Terwijl die man zelf niks niet bereikt heeft zijn leven. Mama, zijn niet eens aan dat ik een abarrecht voor takkie, want aan mijn abmina aan je kleur glen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik heb een beller. Ik zeg goedemorgen.
2: Goedemorgen, meneer Glenn. Met Rick.
0: Hi Rick, goedemorgen, welkom.
2: Meneer Vano, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Luister nou. Op de aanzien van 1 juli viering hè, in Suriname. En wat we ook spraken over die Afro-Surinamers. Zowel van de stad als van het binnenland. Maar 40 jaar geleden is er iets ernstigs gebeurd in Suriname. 40 jaar geleden was de Binnenlandse Oorlog in 1986. En het werd gevoerd in het binnenland. Hè? In Oost-Suriname, Mungo, Albina, ook verderop in het zuiden. Atjoni noemde dat die plaatsen. En er is heel veel leed gedaan. Ook door Brunswijk en de Binnenlandse Oorlog is gemastermind, is georganiseerd hier in Nederland. Hier konden ze, de Raad voor de Bevrijding van Suriname, hier konden ze zich vormen, zich organiseren. Hier is Brunswijk ook geweest, ontvangen door de Tweede Kamer, ontvangen door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze hebben een politieke backing gegeven. En hij kon vanuit hier konden ze organisatie doen, dat hij daar kon vechten. Tegen de regering, tegen het leger. Dus wat de Nederlandse regering nu zegt, zegt van ze gaan 66 miljoen geven voor weet ik veel. Zij zijn zelf de oorzaak geweest. En na die Binnenlandse Oorlog, die 40 jaar geleden is begonnen, hebben we geheeld, zijn die mensen van het binnenland die mee hebben gedaan en die mensen van onze Afro-Suriname. Zijn ze tot heling gekomen? Hebben ze het besproken? Want die dingen blijven liggen. En er was al honderden jaren geleden ook al verdeeldheid. Hè? Die twee groepen van het binnenland en van de stad zijn gewoon slachtoffers van hetzelfde systeem, van die slavernij-systeem. Zijn gewoon allemaal slachtoffers. En nu komt die Binnenlandse Oorlog 40 jaar geleden erbij. Het is 6 jaar doorgegaan, die Binnenlandse Oorlog. Heel veel leed. Heel veel mensen zijn omgekomen in het binnenland. En ze ook al militairen van de stad. En het is zijn doorgegaan. Die man is in de politiek gegaan later enzovoort. En vertegenwoordigt een groep. En die onderliggende dingen zijn blijven liggen. We hebben nooit opgelost, nooit gepraat, nooit een werkgroep van gemaakt of om te zeggen, hey, we moeten tot heling komen. Dus, dan, wat verwacht je dan? Wat voor vruchten verwacht je dan? Dat geplukt moet worden 40 jaar later.
0: Maar eigenlijk, Rick, als ik iets mag opmerken over datgene wat je te berden brengt. Zolang Brunswijk leeft,
3: ja,
0: zal hij invloed uitoefenen op de relatie en zoals je dit uitlegt, waarbij die Binnenlandse Oorlog ook gezorgd heeft voor een grotere tweedeling.
3: Ja.
0: Ik schat dat Brunswijk ook niet tot inkeer zal komen om te verbinden.
2: Maar heeft hij dat inzicht? Daarmee was hij toch niet begonnen? Was hij zijn eigen mede Surinamers, ook Afro-Surinamers, om op die te gaan, tegen die te gaan vechten? Wat is dat? Men heeft opgezet om tegen hun te vechten, bepaalde belangen te behartigen.
0: Ja.
2: En als je dat kan, dan heb je toch niet inzicht? Ja.
0: Ja. Het is best wel triest.
2: Hoe lang het ook is geweest, ten aanzien van wat 40 jaar geleden is gebeurd en wat 100 jaar geleden is gebeurd, moeten we die dingen oplossen? Moeten we tot oplossing komen en zeggen van hé, hey, dit is het wat er speelt, we moeten tot heden komen.
0: Ja.
2: En we moeten de juiste mensen vinden om dat te doen.
0: Ja, klopt helemaal. Wacht even.
2: Ik hoor u
0: aan. Ruben wilde wat zeggen. Ruben, ga je gaan.
1: Ja, Rick, je hebt een heel gevoelig punt aangehaald, waar ik heel weinig over praat, ja. Maar ik lig niet sterk bij jou, ja toch, voor wat je daar allemaal gezegd hebt. Het is een heel gevoelig punt, waarbij letterlijk, Isabi, een lage daad is gepleegd en men ervoor beloond is geworden. Men is zijn eigen volk aangevallen en is daarvoor beloond geworden. Ik denk dat ik het dan in één zin heb gezegd. En ja, dat is het grootste probleem waarbij de politiek ervoor zorgt dat die tweedeling blijft bestaan.
2: Die 66 miljoen die Nederland ons geeft. Het is gewoon om hun eigen probleem op te lossen, wat zij hebben veroorzaakt. We moeten gewoon hun zeggen, zeg van Nederland, de Nederlandse regering als instituut, de Tweede Kamer, want zij hebben Brunswijk in 1990 toch, 36 jaar geleden, ze hebben ze ontvangen in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer hebben ze ontvangen, het ministerie van Buitenlandse hebben ontvangen om een politieke backing te geven voor wat hij deed in Suriname. Dus wat ze niet doen, is geen geloofigheid om te zeggen, jij ben bezig je eigen rotzooi op te lossen. En dat moet je oplossen. En ook die van het verre verleden, van 100 jaar geleden. Dat is wat jullie hebben veroorzaakt. Die moet je oplossen.
0: Hey, Rick, dank je wel voor deze bijdrage. Thank you, man. Okay, thank you.
1: Ja, je ziet toch hoe gevoelig dit is. Een gek
0: nee, maar ik
1: altijd aan mensen geef, Glenn, is van, hoe kon iemand, ja toch, die een guerrilla-orde voerde in een land, vrijgeleide krijgen in Frankrijk, naar Nederland gaan, op de televisie komen en gaan zomaar door, teruggaan en niemand die hem arresteert. Wanneer ze willen, gebruiken ze je en daar gaat het bij mij om. Dat zijn keiharde bewijzen, toch? Dat zijn de feiten. Wanneer men je nodig heeft en men heeft altijd gezegd van, die man viel zijn eigen volk aan, weer keert of draait, als je zegt, we zijn allemaal één. En dat is wat Rick probeert uit te leggen van, die mensen die het veroorzaakt hebben, die blijven ons voeden om het te blijven, om die scheuring te blijven houden. Ik heb het net ook uitgelegd, Glenn, van men wil het niet. Men is in staat, ja, een one-man, one-vote in te voeren. Terwijl men weet van als die twee groepen samen optrekken, ze nooit meer aan de macht komen. En toch voert men het in en men vindt het geweldig. Dus men gaat die verdeling nog verder, ja, stimuleren. Want dat is hun succes. Is jouw probleem, Glenn? En dan heb je een probleem, Abi. Dan meteen in Suriname zijn dingen al geïnstitutionaliseerd. Maar niet het geregeld dat het bijna een instituut is. Dus we kunnen veel praten. Maar degene, de politiek die daarvoor verantwoordelijk is, ja, die houdt het als instituut in stand. Want dat is een succes.
0: Ja, ik ga hier eerlijk zijn. Als ik Brunswijk hoor praten. Kijk, natuurlijk, Santokki. Die had ook gezegd van ze willen me niet als president omdat ik hun niet staan ben. Hij zegt dat om natuurlijk te polariseren, om die groep, zeg maar de onderbuikgevoelens van een bepaalde groep te triggeren, zodat er etnisch wordt gestemd. En ik heb de indruk dat Brunswijk dezelfde strategie toepast. Om het onderbuikgevoel naar Lik Wilders. Wilders weet, ik moet de mensen met de racistische inslag moet ik op een bepaalde manier triggeren. En dat doet men ook in Suriname als het gaat om dat etnisch probleem.
1: In Suriname is iedere partij etnisch. Iedere partij. Dat is het probleem in Suriname, Glenn. Ieder partij is etnisch. En men vindt het normaal dat na Olivier, men vindt het normaal. In Suriname is ieder partij. Je kan niet zeggen de ene, misschien andere ietsje meer. Maar ze zijn allemaal, en ze praten allemaal over die Brom Tjidjari. Dat ze weer in een partij gebouwd zijn.
0: Je wordt een boel voor de gek.
1: Oh, een boel voor de gek, ja. In Suriname is het heel moeilijk, hè. Het is heel moeilijk in Suriname, omdat...
0: Maar kunnen mensen, zeg maar, de huidige president niet inspireren? Omdat werkelijk die kloof die er is, om manieren te zoeken, te ontwikkelen, om die te dichten. Want het kan alleen goed zijn voor het land. Nalik Feita Kasani, Haiti, Doroweka, bepaalde landen waar je dit soort

0: problemen niet heb, bij de meet dat ik nou aan veel steed. Die mannen maken stappen vooruit. Maar ik bedoel, dat ding met dat etnisch gedoe in Suriname. En sterker nog, wij hebben niet alleen etnische problemen als het gaat om verschillende etnische groepen. Ook die tweedeling van de mensen in het binnenland en de mensen in de stad. Het blijft maar als een soort van vloek ronddwalen tussen ons.
1: In Suriname is alles tweedeling, ook tussen rijk en arm. Ga zomaar door. Dat betekent dat je een lobbyhokjes geeft. In Suriname wil iedereen lid zijn van een of andere organisatie. Ik ben lid van Jesus, of ik ben lid van Lions, of ik ben lid van dat. Want dan ben je in aanzien. Mekaar in, want kastensysteem bij in Suriname, ja. Men let niet op, toch? Dan hoor je tot een groep die een bepaalde voorrecht heeft boven andere groepen. Hoe kan je verklaren dat jongeren in Suriname dingetjes gaan organiseren voor andere arme jongeren? En dan wordt het gestimuleerd.
0: Ja, maar kijk, zo heeft die kolonisator zijn structuren ontwikkeld.
1: Nee, je komt aan de kakkie toch? Die man die kan plaats over, toch?
0: Ja, van kolonisator.
1: En dat is niet normaal, hè? Die man is stoer, die man is dingen, hij doet dingen, ze gaan projecten doen. Want dan kunnen kinderen in een buurt daar een bushalte krijgen, want ze staan in de zon. Ja, dat is zwaar. Ik bedoel, ik ben daar zo zwaar op tegen. Maar, ja, dat is die naam, wie soort show ik go in Suriname, in af Fipkarta. Wie speelt ik op Fipkarta, moet je. Terwijl, Glenn, als je wat kan in Europa, die go naar Fiproom, naar Champagne, naar Biggie Stoer, en dan is er ook nog een plastic stoer, die maar ja, Fip. Maar aan Nederland, ja,
0: maar Ruben, is dit niet een vorm van geestelijke armoede? Ik bedoel,
1: zwaar.
0: Ik bedoel, dat kan je niet opheffen, zomaar.
1: Daar zijn we nu waar we moeten zijn.
0: Je kan het niet zomaar opheffen.
1: We zijn van, als dat niet goed is, want je zal een totale manje, daarom is dat je maakt aan money, dat je bewust wordt, je moet je bewust zijn van wat er is.
0: Ja, maar weet je, we moeten ook kijken van, als we komen tot zeg maar vaststelling van het probleem, zijn mensen bereid om daadwerkelijk te investeren om te komen tot verlichting? Zijn mensen bereid of zeggen mensen van, we gaan niet investeren, want die groep is het niet waard?
1: Dat nu wel leg je nu net uit. Investeren moet je rendement hebben.
0: Ja.
1: Ja toch? En particulieren gaan niet investeren omdat ze rendement moeten zien. Dus het zal altijd, net zoals hier vanuit Nederland, van een collectief inkomsten, dus een collectief monisalante ontvangt voor alles maar belasting. Vanuit dat mondati ga je het moeten betalen, want in ons jaar moet je dat direct pakken. Ja toch? Waar ga je beginnen in Suriname? Ga je beginnen op de scholen? Ga je ervoor zorgen dat bepaalde dingetjes anders worden? Hoe lang ga je dat doen? Wat wil je bereiken binnen zoveel termijn? Ja, je moet het op papieren en dat je begint. Maar daar ontbreekt het aan in Suriname, denk ik.
0: Arkino, gisteren had ik op het Museumplein, hadden we een debat over zelfbeeld. En iemand, of Saskia Meiland, zei van, er moeten zwarte scholen komen, of zwarte instituten, om onze kinderen te versterken. En er was iemand anders in de tent, dat is meneer Dave Ensberg. En die vindt van, als we onze eigen scholen zouden gaan opzetten, dan zijn we bezig met een, generaliseren en andere dingen. En het was een heftige discussie. Dus ik denk dat we nog steeds niet zo ver zijn om...
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt, waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Met de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Met de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Fouten. No, kom je alleen aan de fouten. Dat ik mijn loopstraan aan zette. Mijn loopstraan aan mijn rokken, mijn money, dat ik ga spelen, ja.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Morgen in het noordoosten, 's ochtends nog buien, verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Met de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en Kamperen Caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: CITI, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guasar nang ano notete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng somun soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lanzer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Bericht van overlijden. De heer John Henry Frans Sloten. De Heer is mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God is mijn rots. Bij hem schuil ik. Psalm 18, vers 3. Met grote verslagenheid maken wij bekend dat van ons op donderdag 25 juni 2026 is heengegaan onze lieve man, vader en grootvader. De heer John Henry Frans Sloten, meer bekend als Peu. Geboren op 10 april 1952 te Paramaribo en overleden op 25 juni in Rotterdam. U bent van harte welkom om afscheid te nemen van John op vrijdag 3 juli aanstaande van 2 tot 3 uur in het uitvaartcentrum Dela de Boezem. Boezem Single 35. 3034 EC de Rotterdam. Daarna vertrekt de stoet naar het crematorium Sint Laurentius aan de Nieuwe Krooswijkseweg 123 in Rotterdam, alwaar de crematie om 16:45 zal plaatsvinden. Namens de diep bedroefde familie, mevrouw de weduwe Ivy Sloten Toluut, de kinderen Revalino en kinderen Guillermo, Luciano en Jacinta. Broers, zussen, neefjes en nichtjes. Rust zacht, lieve John. Radio Mart condoleert de nabestaanden van de heer John Henry Frans Sloten met het verlies en wenst hen heel veel sterkte toe.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

lieve luisteraars. Goedemiddag. Noyaso, Norman en Baro, die ik mopo vanuit een studio voor Mart. Dat was donderdag Baganadizi. Weliswaar een beetje verlaat wegens een misunderstanding. Vandaar, de weken gaan hard en ik dacht dat het de beurt was aan Max. Dus vandaar dat meet ik meteen in de tussentijd. Eerste juro weer een mooi cultuurpoko. Waarvoor ik zeg van oké, zo lees dat zo aan ons go. We zijn nog in de spirit van 1 juli, 3 naar 2. En ik ben hier in de studio om met u van gedachten te wisselen, te participeren over alles wat u ziet, hebt meegemaakt of nog moet meegaan maken. Die kant kunnen we opgaan vandaag. U kunt uw kitty-kotty gevoel nog met ons delen. De gevoelens, de mooie beelden die u nog ziet. En misschien heeft u ook dingen gemist. Elementen in het verhaal, je misding, dat je kan actualiseren en toch op een radio eventjes. Dat kan. Daar is Mart voor. Langer dan 41 jaar. We hebben de zaak aangewakkerd. En nu zien we met, nou niet met leden ogen hoor, maar met blij gevoelens dat het zich aan het verspreiden is als een olievlek in het hele land. En daar zijn we blij mee. We zien jouw ontwikkeling dat die. En de geest is uit de fles. Maar nou of de organisatie Sahara geest die dat puro conadoro. O haring mo boy na badra. En nou een panyalon toe. In na herkondre. Klaar. En ook fantastisch mooi om te zien dat steeds meer jongeren zich ermee gaan bemoeien. De dati. Ze zoeken op zoek naar de waarheid. En ze vinden dankzij ook de technologie. Media, techniek, ICT, YouTube, AI. De Fini, de Suku. En het is leuk om te zien hoe dat zich beweegt. En ook de Nederlanders, die merken dat. Dag. Ik word gegroet door de buurvrouw. Die heeft zich ook aangemeld in het pand. Net was ik alleen. Maar ik merk dat de telefoon rinkelt en ik ga ervan uit dat het luisteraars zijn die niet kunnen wachten op deze occasie. Via Maat Radio. Dat vinden we fijn hoor. Aan de ene kant vinden we het fijn. Dat wil zeggen dat u geduldig heeft gewacht. Je loopt ook. Vallen naar dit soort ideeën dan. Een betrouwbaar. Een station. Met rieken. Dat ding. Dat mijn heren non-stop. Poko zo'n bakaketi koti vieri. Je loopt nog met de comfort. De sandijs tjeet. De wakalon toe. De ene man laat die. De man uit die. Nou, gisteren was ik ook in het Oosterpark. Moet ik u eerlijk vertellen, ik was daar omringd door drie leuke vrouwen, prachtig gekleed. Cynthia en een vriendin en nog een andere dame die we ook goed kennen in de gemeenschap. En ook Mart Sabeng, ze volgt ons, ze is kritisch, maatschappijkritisch, ze beweegt. En ik zat naast haar, dat we lukken, we watchen. We lukken. We kijken wat er allemaal zich gebeurt. En daar worden de uitspraken gedaan of gevoelens geuit. Sabrina Miwantak, nee, zeker dat Sintja, de Arki en Aguea, dat je dan neemt, no Tanja, Miogwa richting Zuidoost-Golukusheb Sarape. Ik had me ook voorgenomen richting het Museumplein. En daar ook wilde ik gaan bij Maureen, had iets georganiseerd in de Meervaart. Ik ben bij Peggy gegaan, daar vlak in de buurt van het Oosterpark. Gonjaan broodje en drinken wat gingerbier. En op een

0: opeens kreeg ik het gevoel van nog een oude pressie boy. Ik geef me gewoon een soort rouwstemming. Waar je ook kan het doen. Ik zei hier, Tamara is af in de plaats, ik zei ook op televisie. Ze maar zei verteer je radio, zei je pitje. Dat wat er allemaal is gebeurd. Dus ik ben nergens anders gegaan dan richting huis. Ook kan het doen. Gewoon plotseling. Terwijl ik was in een feeststemming. Maar na het aanhoren daar allemaal van die speeches. In Oosterpark, de toespraken, sommige pittiger, van sommige had je meer verwacht. Kortom, je laat het op je afkomen, je tikkie, je laat die schrijven en je hoort leuke dingen. Dan waarvan je zegt van oké, okay, prima, die sarif tide, go kan die doen. Zo heb ik het meegemaakt gisteren. Mooi weer, ik denk na langasdon dat ben je naar park ook toe, hè. Je op een gegeven moment merk je ook dat je ook niet jonger wordt. En zo lees je Sanedji is piki. En dan zei ik bewaak me tegen me dat keer die nog deed nog feeststemmen. Trouwens, ik was ook in het wit gekleed. Hè. Wit is over het algemeen bij ons een beetje rauw, wit-blauw, zo bij de. Draag ik niet vaak hoor, maar het was goed. Ik voelde me zo. En ineens, ja, heb ik dat gevoel van, ja, ik de trouw met plezier, je bezin, wat je schrijft morgen. Dat is gebeurd gisteren. Dus als u mooie verhalen hebt, leuke dingen die u, acties waarvan u zegt van dat moet gedeeld worden, u heeft ook wat meer verwacht, dat kan ook. Ook die geluiden horen we graag, u heeft ideeën, suggesties. Dan deelt u dat graag met de samenleving. Want daar is markt voor. We geven occasie voor uit jou en uw gevoelens. En die informatie, praat, sabi, lobby. Naar frustraties ook. Je mag praten naar UNO. Graag. De lijnen zijn nu open. 020-471-4291. En Cynthia, if je arki, je maakt wel opmerking. Is de Kandia Jurudor of uw lancering ook tot op radio? Kom, van je befiri, terwijl je dan in Takwasani dan met je zegt, hé, morgen in de gaten aan ontwikkeling DC. Je weet waarover ik het heb. Dan, je zegt je pitje, if you man, if je arki. Goed, dat was het, luisteraars. De lijnen zijn nu vrij. De bellers die eerder hadden gebeld, waarbij ik niet heb kunnen opnemen, die zijn nu vrij om hun, ja, een nieuws met ons te delen. Hun gevoelens. Hun bevindingen. Prachtig. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Indien u iets te vertellen hebt. Het is want wrong. 020-471-4291. Dit is een live uitzending. Geen opname, geen herhaling. Dit is na live. Mart Radio Live, 2 juli. Johan Juru ook toe. Ongeveer 10 minuten voor 3. Wie bent u? Welkom.
1: Dag, Norman, met Jimmy.
0: Welkom, meneer Jimmy.
1: Norman, ik heb een stuk gelezen, hè. Dat ik verbaasd door AI, hè. Voor de heleboel administratieve banen, heel bijzonder. Die Human Resource Management, die zei, middelbare school is niets meer. Dus als je niet een technisch beroep kan kiezen bij de lullen.
0: Dat is een zorgelijke zaak.
1: Ja.
0: Maar waar heb je het gelezen? Een AI-bericht?
1: Nee, gewoon in een krantenartikel.
0: Oh, in een krantenartikel geven ze aan dat AI...
1: Human Resource Management van de grote uitzendbureaus aangeven dat bepaalde administratieve banen op middelbaar niveau voor goed verdwijnen door AI. Know-how. Ook callcenters zullen op de duur helemaal verdwijnen met misschien één man om het dingen te regelen, maar... Voor de rest wordt het gewoon robotisering
0: ja.
1: Die je aan de lijn kan.

0: en je dingen zo werkt.
1: Oh ja, ja, daar hadden we al voor gewaarschuwd. We hebben het zien aankomen, ja. Dat is vaker besproken bij Maart, hoor. Sowieso. Ja. Maar nu wordt het steeds duidelijker, ja. Werkelijker.
0: Ja, steeds duidelijker. Mm. Ja, dus als je een kind hebt, zorg dat ze gewoon een technisch beroep kiest.
1: Ja.
0: Want die robot kan dat niet vervangen.
1: Ja, nee, dat is waar. Ze zullen er wel iets voor zien te vinden, hoor. Dat de robots op sommige beroepen gaan uitvoeren.
0: Ja, ja.
1: Waar sommige dingen kunnen ze inderdaad niet.
0: Nee.
1: Maar je weet wel dat er fabrieken zijn waar het voorwerk voor prefab woningen.
0: Ja, dat staat al lang.
1: Juist, die worden daar gemaakt met robots.
0: Gebouwd worden.
1: Ja.
0: Worden vanaf de vloeren en dergelijke worden van tevoren.
1: Precies.
0: Het enige ding is het bij elkaar zetten.
1: Ja.
0: Voor de uitvoering, maar de techniek gaat heel hard.
1: Ja.
0: Dus en dan heb je de andere kant dat je ziet dat ICT, bepaalde soort ICT, aan de andere kant een heleboel kennis vraagt ook om dingen te, je weet, voor die machines en dergelijke.
1: Ja, om ze te kunnen bedienen.
0: Op een of andere manier, als je kind de know-how en de kennis hebt, zorg dat hij die kant gestimuleerd wordt.
1: Ja.
0: Wat is
1: dat? Nee, dat is een goede zaak. Dankjewel voor je bijdrage, Jimmy.
0: Oké.
1: Arigel, Aitambung, dag. 020-471-4291. Luisteraars, het is van belang dat wij ook via Maart Radio ook degene die jarig zijn vandaag feliciteren. Degene die in rouw gedompeld zijn, condoleren wij ook. Maar ook de zieken, die wensen we sterkte en beterschap toe. Dat moeten we vaker doen, want we horen ook geluiden waar we voorzichtig mee zijn om het op de radio te zeggen. Maar we heren zo'n bradalanga savuno is ziekie. En de situatie is soms bedreigend, erg of lastig. Dus dan wens de kraktie en hoop dat ik de herstel zo snel mogelijk. Dat doen we vanuit de studio van Mart. Andere mensen zijn goed in het bidden, preken, hè, hoor van Biggie. Dat is ook van belang. Dus als u zich geroepen voelt om een preek te doen of van Biggie, dan doet u dat ook via Mart Radio, hoor, om andere mensen kracht toe te wensen. Via wat kracht die dat die. Want dat doe je niet zomaar, hoor. Je hebt wat gevoel. En het is ook een. Een, hoe noem je dat? Een gave om anderen middels woorden te stimuleren en te motiveren om blij, om hoop te blijven houden. Dat is ook zo. En uit hun verdriet te halen. Maar ook mensen die jarig zijn, feliciteren. Heeft door een viering tap de invasie. Oké. Luisteraars, wij roepen u op. 5 minuten voor tijd. Misschien moet u dat laten voorlopig. Voor na 3 uur. Uw kitty-kitty gevoel. Wat is dat? Wat heeft u meegemaakt gisteren? Wat waren de gevoelens? Of zijn ze nog steeds? Dat kan. En hoe heeft u het meegemaakt? Hoe heeft u het ervaren? Graag. 020-471-4291. Wat is er nog meer te vermelden? Ja, de toespraken in het Oosterpark. Andere mensen hebben aangegeven dat ze de burgemeester van Amsterdam tof vonden. Ze heeft het mooi verwoord, de gevoelens die er waren. Zo heeft u ook misschien een toespraak van iemand gehoord of een tory of een boodschap. Waarvan hij zegt van, ah ja, dat gwen mis king, gwen mi bonjo. Mi beloba dati. Ook goed. Dat mag u ook doorgeven, Theo Firi. En misschien zegt u van, nee hoor, mi dat no spanning aan niks. Mi vieren ernstig feest. Mi bede no feeststemming. Mi jandringi voer mi beren mooi. Mi geniet. En zo mi ervaren a keti koti disi. Mag ook. Oké. Dan mi... O drink een koffie. dus we gaan naar Joru in afwachting voor een jongsu. Omdat de bella sliep in 2 minuten deze. Dat we eigenlijk hier een poppen komen. Met ons schrift dadelijk wakker. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Pacensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadomo, DJ Pack en MC Sidley en een verrassing, hosted by Oscar Jaar en Mario. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis aan of Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Valente, Kitty Kotti Viering.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up, Corona Band. Sabaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500.

0: Oké, luisteraars, ik ben terug. Dit is Mart. Marticipatie 2 juli 2026. We hebben Kitty Kotti gehad. Gevierd. Over denkingen. Boskopu zijn doorgegeven. Toespraken gehouden. U heeft gedronken, gegeten, ontmoetingen. Ze hebben plaatsgevonden ook nog. Soms maar mitanga trouwens hadden een shio langa. Ook dat is een onderdeel van Kitty Kotti. Vroeger tot slaafgemaakte werden niet meer gezien. Trouwens bij mitbaka in Nabusi. Het lowe. Misschien na afschaffing. Dat kan doen toen met Deserefi na lange tijd weer. Ook een onderdeel. Voor doorwerking. Nou, in het nieuws daarnet gehoord. Instant noodles leiden tot salmonella bacteriën. Mensen in het land, maar ook over de rest van de wereld zijn besmet geraakt door het eten van instant noodles. Volgens mij dat de zakken zijn je bij in de supermarkt en de sneeswinkel en trouwwinkel. Dan schenk je warm water erin en dan heb je even een tussendoortje opgepast. Goed opletten en kijken, ik weet niet precies welke merk, want de Lai, alles soort merk. Dus, maar het kan zijn dat het ook bij u thuis op de schappen ligt. Dan bent u gewaarschuwd. Even checken. Ik weet niet hoe, maar goed. Miljoenen doden. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En het gaat maar door. Mensenleven worden verwoest, verpest. Kinderen groeien op zonder vader of moeder. Wegens een oorlog. Sintje heb ik in de tussentijd gesproken. Ik heb haar gevraagd om een analyse, want daar is ze goed in. Om een voor- en nabeschouwing te geven. Over de toestand in de wereld. Maar ook over allerlei andere zaken. Ze volgt de situatie in de wereld op de voet. Hey, Luku Seipsa, leuke dingen. Gisteren ontmoetten ze ook een schrijver. Herkennen meneer. Een AXA meneer voor schrijven een artikel. En dat gaat ze zelf vertellen. U bent nu in de uitzending. Wie bent u?
1: Meneer Norman, met Jan.
0: Welkom meneer Jan.
1: The day after day.
0: Yes, the day after, ja. Yeah.

0: Klopt.
1: Day after 1 juli, Kitty Kotti. Nou, ik heb net een stukje geluisterd. Een opname waar mevrouw Jenny Simons haar lezing of zo u wilt, toespraak heeft gehouden gisteren. Nou, als je het hoort, ik heb het doorgestuurd. Ze moedigt iedereen, met name Surinamers van Afrikaanse afkomst die van Afrika zijn gekomen en de rest van het Surinaamse volk, om nota te nemen van Afrika en de Afrikaners en de mensen die verscheept waren uit Afrika en thans verspreid zijn in de westerse wereld. En tegelijkertijd zegt ze, er is werk aan de winkel. Want 1 juli hebben we gehad en we Suriname gehad tot augustus, denk ik, naar Heritage Month. Dat wil zeggen, Suriname gaat alle etnische en religieuze groepen nu de kans geven om zichzelf te presenteren aan de wereld. Nou, ik hoop dat het lukt. Want als je soms leest hoe Surinamers en Suriname zelf in het parlement met elkaar omgaat, dan lusten de honden geen brood van, zou je zeggen. Hoe politici en Suriname met elkaar omgaan, en dat is een slecht voorbeeld voor een land met een bevolking van 600.000... en alle problemen die nog steeds niet opgelost zijn in Suriname, waar wij vandaan komen. En als ik gisteren gekeken heb naar het Oosterpark gebeuren, stemt het mij ook niet gerust dat er een ontwikkeling is geweest afgelopen 2 jaar of 3 jaar sinds premier Rutte met een schijnbeweging ons gepakt heeft. Want wat meneer Jette, de minister-president, heeft gezegd gisteren, daar heb ik ook geen fiducie in, dat het op een snelle tempo de eisen van de tot slaaf gemaakte nakomelingen en de landen die in het Caribisch gebied nu een 10-puntenprogramma hebben opgesteld, dat de landen in Europa, waaronder Nederland, aan tegemoet zal komen aan het 10-puntenprogramma van CARICOM-landen. Dus er is veel gezegd. Mevrouw Sumter had gedacht dat meneer Jette haar en ons een vrije dag zou geven. Ik denk dat dat een goede droom van haar is. Maar ik zie het niet in de komende 4 jaar gebeuren. Tenzij wij hier politiek actiever worden. Surinamers moeten actiever worden in de politiek. Niet alleen niet gaan stemmen of wel gaan stemmen, maar lid worden van alle democratische partijen en opeisen in de partijen, bij congressen en niet alleen in de gemeenteraad of stadsdeelraad een mooie toespraak houden, maar je moet aan de grondpraxerie gaan werken, zoals Weilen Bruma, een van onze grote leiders, had gezegd. Dus er is werk aan de winkel, dus ik zou niet zeggen dat ik genoten heb wat ik hier gezien en gelezen heb in Nederland. Ik ben 30 juni ga ik altijd naar het Surinameplein, omdat ik daar veel meer van leer dan in die strakke, eenzijdige, eentonige lezingen van mensen in het Oosterpark, met name minister, president en wie had nog meer gesproken, een aantal

0: andere sprekers. Ik vind de Kroonprak-serie die ik mij kan herkennen, dat is op 30 juni op het Surinameplein. Dat was het, meneer Norman, voorlopig.
1: Mooi gehoord, meneer Jan.
0: En u heeft de gelegenheid, als u het heeft, de toespraak van mevrouw Jenny heb ik net naar u gehoord.
1: Ja, hebben we vanochtend uitgezonden. We hebben het gehad van Lero. Lero was op pad. Dank je. Goed, dank je wel hoor. Dag. Vanochtend hebben we dat uitgezonden, luisteraars, tussen 8 en 9. We hebben een bijdrage gehad van collega Lero. Lero Dapper is er lang. Weer een mooi Afrikaan pak. En dan gaan we verslag naar Kwaku. Daar werd er iets gehouden, een lezing, een meeting, een kittikotti meeting. En we gaan de telefoonlijn vrijhouden voor collega Cynthia, want volgens mij Adorokba, ze was op straat. Dus ze is nu misschien ready om ons aan te geven wat zij heeft ervaren en hoe zij Kitty Kotti heeft beleefd. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman, met LIR. Mocht ik bellen, want ik ben in een andere ruimte.
1: Gaat u gaan.
2: In de buurt. Mocht wel, hè?
1: Ja, gaat u gaan.
2: Ja, ja. Wat ik wil zeggen, ik wil die meneer van gisteren in die Oosterpark bedanken. Santeerde in Bigiwan Fonu, het werk wat mevrouw Markelo altijd deed. Ik heb haar ontzettend gemist. Ik moest echt een traan wegpinken, omdat zij dat altijd deed. Maar die meneer heeft het ook voortreffelijk gedaan. En daarom wil ik ze bedanken. En wegens omstandigheden kon zij er niet zijn, volgens mij, zei die meneer. Maar ik wens haar heel veel sterkte, daarvoor bel ik. En ik heb gisteren ook mijn Mattie, mijn alles, Kenneth Blankendaal, heb ik gisteren ook heel erg gemist. Hij is er niet meer, maar voor mij is hij er nog.
1: Mooi.
2: Dat wil ik zeggen, doorgeven.
1: Dank u.
2: Meneer Norman,
1: dank u wel,
2: bedankt hoor.
1: Ellie. Dag, hetzelfde ook hoor. Dag. Dat was het. Inderdaad, Kenneth Vers Babel heeft Marian Markelo vervangen. Die twee kennen elkaar. Kenneth Vers Babel houdt zich ook bezig met spiritualiteit, cultuur, hoe wint hij alles erop en eraan. En ja, soms kan je iemand niet gemakkelijk vervangen, zang de Olangakba bezig aan het proces. Maar hij heeft het op zijn manier goed gedaan. En ja, u kunt zich ook aanmelden als u de in staat voedwing. Is niet gemakkelijk, Lobby Brasa. Onderschat het niet. Vanuit de zijkant, Alexa, Tikronat, kom aan. No, de. Ja, al die trainers aan de zijkant. Maar ik dacht, nee, je had het niet zo moeten doen. Nee, 5 man op de 8. Nee, 4 man aan bagasie. Na je schuld met Kulasa WK. Al die bedrijven, organisaties, sportjournalisten, wat lofding. Las we ook nono, hè, vanwege einde voor uitschakeling van Nederland. En want weet je, zat die bron. Collega journalisten die naar huis moeten gaan. Nu, hoor ik ook baar, vroegtijdig. Dus ze zijn boos, ze zoeken naar schuldigen. En Ronald Koeman en Atrawang, Virgil van Dijk, ook toe. Ik zie, en natuurlijk. Ja, zoals we Nederland kennen, Sari Tori, ook Clarence Seedorf heeft een toespraak gehouden, Fenta Gadisieres Ching, die drie zwarte spelers die penalties hebben gemist, die krijgen de wind van voren. Keihard worden ze aangevallen, racistisch tot en met. Hier, dat is Nederland, masker, ik moppo, tering, munt in tabu op TU op een huidskleur. Zijn bevalding dan de pura masker van liefde en verdraagzaamheid. Dat is zo'n werkelijke die mentaliteit. En Sari Tori Fushi, de reacties aan mijn verstaan. Futrasma, tap, internet. Mensen die zich kunnen verschuilen achter een ware gezicht. Zetten dingen op het net. De beledigen tot en met. En dat demotiveert. En ook wordt er hier en daar gezegd dat die jongens uit protest allemaal moeten zeggen dat we voorlopig niet meer spelen voor het Nederlands elftal. We kijken niet naar het geld en eer en roem en al die dingen.

0: gewoon, we houden ons aan onze principes. En we zijn een geluid gemiet. A kondre, schreef hij. Zijn een geluid dat die ding. Takere, we bedanken. Allemaal. Unoman moro, dan een gevoel die zie. Dit is de boom. Dat is niet de eerste keer, maar de zoveelste keer. Hij doet ze ervoor. En dan moet je nou eigenlijk een streep doortrekken. Klari, wordt gezegd. 020-471-4291. En over aan 1 juli, aan vrijdag. Soms moeten wij bereid zijn om te investeren in onszelf. Dat is belangrijk. Zoals jongens begin je aan een voorbeeld voor nou roko. Tap 1 juli. Lassa de dat hij desnoods voorlopig. Mijn go. Wens je naar morgen belangrijk man tap in dat bedrijf. Ade dat hij attackeerde 1 juli. Wegens omstandigheden. En u weet waarom ben ik vandaag ziek. Mijn man kom. Als we dat gezamenlijk doen. En het wordt gezien. Langzaam maar zeker. Dan opa en schrift terug. Inderdaad in een vrije dag. Maar gewoon een notje zijn. Het duur langer. Want het is commercie. De bedrijven. Die gaan ook niet blij zijn. If we heer Nederland. Leg lam. Winkri tapu. Not ne bij. Not ne serie. Weet het hè. Hier gaat het om geld. En dat speelt een belangrijke rol. Dan. Want tof ding. Nee. Agri. Dan gaat Tori dat. Die vrije dag. Ja. Ja, ik ben in de uitzending live en ik verwacht een telefoontje van Sintje op 020-471-4291. Gaat het lukken? Oh, Sintje, de oplader was niet te vinden, maar goed. Dat we bellen, of inschrijf kan bellen toe, maar we zoeken of bellen. We bellen u. Zo direct. We zaten naast elkaar. Allemaal prachtig gekleed. Veel mooie dresses daar gezien. En een mooie vrouw, misschien dat is de man. Ik schreef wel, look jong. Waarom mogen we geen 20 vrouwen op nahouden, jong? Zijn we nog, man? Zijn we nog, mag? Soekutrobi, 2 juli, nog mag Soekutrobi luisteraars. Want de ene is nog mooier dan die andere. Maar hebzuchtigheid, zo lees je. En begeerigheid. Dat die. Nou, onderdeel ook toe voor Katibo. Vergis je niet, naar greedy tja denk ik dat. Hebzuchtigheid, money. Begeerigheid ook toe. Want vrouwen zijn ook misbruikt. In dat kitty kotty door die basha's en de slavenhouders. Ja, dus we moeten voorzichtig zijn. Dat je nou aan Tom Sifuru. Tjismaterie, via Sukudati.
1: Norbert?
0: Ja, dag. Ja, hoor je me. Je was eventjes, ik had je buiten de uitzending op mijn telefoon opgenomen, maar je hoorde het op de achtergrond wel. Maar nu, nu ben je live, luid en duidelijk in de uitzending. Ben je ready of moet ik je straks terugbellen?
1: Je moet me straks terugbellen, dat is mijn vraag.
0: Dan gaan we dat doen.
1: Oké, bedankt.
0: Ja, maar hoe lang moet het duren?
1: 5 minuten.
0: Oké, ja? Mooi zo. Ja. In de tussentijd, dag, in de tussentijd geven we de andere bellers de gelegenheid. U was ergens. U heeft het een en ander meegemaakt en u was misschien buiten Amsterdam. U vond het even prachtig, even leuk, even informatief. Geef ons uw ooggetuigenverslag. U bent verslaggever. En daar houden we van mensen die buiten Mart Radio zelf ook werk verrichten. Mooi, Tori. 020-471-4291. Daarom ben ik ook hier gekomen, hoor. Vandaag 2 juli. Is Dona Berina uitzending, dus ik kon nu niet live meenemen. Alhoewel we ook mooie bijdrages hebben gehad, opgestuurd, zoals ik zei, van Lero. Het begint zich in Suriname ook op een andere manier te bewegen. Aketi koti. Fossi, na dansi prisiri, nja dringi, drungu, wakastrati, nja berefuru, klop. Maar nu ook toe lezingen en ori, bewustwording, tore taki, gedachtenwisseling. Hoe moeten we het doen? Nee, misschien moeten we het anders doen. Mevrouw Simons heeft ook een toespraak gehouden per Afeni, dat ja. Heritage Month, op zijn Amerikaans. Een uitspraak dat doet. Ze hadden ook naar Jenessa, moest je zo'n eigen Surinaamse ding. Voor Abitin Somoro begrip, ding. Heritage Month. Mijn oma namen spreken uit. Mijn pa ook toe, mijn grandpa ook toe. Normaal zeggen sommigen, de jongeren. Maar laten we het een passend naam geven. Passende. Zodat hij kan worden breed geaccepteerd. Like Kitty Kotti. We zien het, hè. Nederlanders kunnen het feilloos uitspreken nu. Omdat het vaak is herhaald. En andere groepen. Moet ik ook toegeven. Dat zag ik ook, dat moet ik maar. Die vinden, zijn het niet eens naar woord, hè, Kitty Kotti. Nou, waarom moet het zo zitten? We weten niet wat Kitty Kotti. Waarom is het een Surinaamse naam? Dat we dan gewoon heel rustig en dat mogen we op onze borst krijgen. We kan tatoeëren, toen de ons zei tatoeëren. Dat naar Surinamers in Nederland bij wie katoor in die Sierra. Nou, een trouwen. Om bij wie kijk, Surinamers, Afro-Surinamers, wie katoor kon. En die daar hebben die trouwen occasie ook toe. En anderen zijn bang dat we lasso schrijven in Nadji occasie. Glenn heeft moeite dan het hele verhaal, herhaling. Dat kan nog wel eerder zijn, dat het hele verhaal. Wat is dat? Traggroepen kan contact de eigen verhaal toe in een verhaal voor uno. Dadelijk kunnen we maar vinden hoe schrijf moro, kunnen we maar herkennen hoe schrijf moro. Dus maar sommige mensen maken zich zorgen. Maar, we hebben er aan staan, als ook een tapu de. Je noemt maar doe, soms aan Johan, heel voorzichtig gezegd. Wie de zeker, wie de bedden dappen. Wie de zeker, dat kwam toe werd mannen bij de eens ook toen naar Katibo. En de fighting, alleen de nabij man, de wang. En de tjeslag, de tjerpoer. Maar die zijn er ook. Werd man de, je ziet ze rondlopen zo lees je, onderschat ding. Maar inderdaad die loopgerechtigheid en erkenning. En nou alamala nasrefi. Wallo, dat mogen we gerust zeggen. Wallo, abe indeng, een dominerend gevoel. Racistisch gevoel ook toe. Wallo, bovoeru, misrefetaki. Maar nou alamala. Na pis dat die, waar we voor in Nubagaide. En ook de inheemse groep moeten we niet onderschatten. In Nakatibo verhaal zijn er actieerkenning die de nade. De vier tak heeuw zijn achtergesteld in na heer verhaal. Hebben ze ons achtergehouden, de verdietoenu. Maar het is een groep die ook niet zodanig materialistisch is. De libinanga aan natuur. En zo is de libsan zo die grondtapu. En ja, nou langzaam maar zeker de tjisden schrijven. En het doet mee ook toe in na verhaal. De wiki, not ne comfort zijn ding. Het duurt soms lang. Maar wakker worden, dat worden we allemaal langzaam maar zeker. Ook de jongeren die nu op zoek zijn naar hun roots, hebben soms lang gewacht. Te lang zelfs, vanwege het feit dat ze niet werden gestimuleerd door hun ouders. Mama en papa hadden genoeg voeding mee. Maar die daarna deed de apontra tool, de apontra gereedschap, apontra middel. En dat naar internet. Bij de schreef stiekem te zeggen, oh, dus mijn man en mijn pan of het is. Dat is die psaion. Ze gaan zoeken. En vinden ook. En worden gesterkt in hun doen en laten. Langzaam maar zeker. Hij beweegt. Maar goed. Er is meer te vertellen, luisteraars, maar ik kan tak alasani. Ook toe vanuit dat functie van mij. Ik kan tak alasani. Maar wij liever niet trouwen. En dat is goed. Zoals Sintja daar zat gisteravond. Kaka yesi. Hey, luku. Ik zie de ai. Baka mooi doen groepen dat samen. Antenne spits. En ze was daar. Sintja, je was in beeld. Ze hangt aan zee, mijn zie. En ik heb mezelf ook gezien in beeld.
1: Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. was sweet

0: Odi, iya, uben dein belt alla sepe mego na so sasan dat leire, ma ja, even dat terzijde. Mi ben dappe is de, omdat die if i de na gelegenheid, dan ik is a uitnodiging, dat je go, en mi wa nat anu, dus complimenten, die a organisatie, want sa de pot neer dape, dan a soso grani, ala sani waka flekkeloos, want je zie, de gasten, de heesma, waaronder a premier voor Nederland, ben dape toe. En ja, volgens mij, en dat volgens mij, maar voorwaarde idee, dat ik de soort maar dat die ik kon, dat a veiligheid aan moest zitten doen. En dan nogmaals, complimenten naar een organisatie, waaronder naar trots collega Gordon Krude, u aan bedankt. Dan natuurlijk, Kees Don Dapé, dat je gof go arki, Jimmy, de me go dapé, me verwacht wan boskopo, en a beste spreker, Jimmy, ben de nummer 1, mevrouw Femke Halsema, omdat die, voor Femke Taki, dat mi mitwang, columnist, voetrouw, Baba Trawali, en nou een columnist samen volg, omdat de Baba is schrijft in columns voor Baba, dan I go over Minanga you. En Baba support de puntjes op de i. Alles als Baba is kriefie, dan mi de agri na Baba. Dan mi waka mit Baba, dan mi aksi Baba. Tak Baba, ik kan schrijven een column over a racisme samtik den blakke voetballers. Dan Baba elafu, Baba takia, o skrifi. Omdat hij, atori dat hij, ai dan rami. Sodra voetbal kon, me apuan kono potap mi ati, omdat hij mi sabi taki jaso ini akondre pewetan, voorwaarde de fude Nederlander. Teo duen bon, juna Nederlander, ma te juno duen bon, ju alo Nederlander. En wang Marokkaan, columnist, skrif wan kolom en atreffend. Ataki taki, wacht jere, kom is suku aning, want die mino ap tuhang na a kolom di si, maar if mi wa lise mi mo strong abonei. En fu so men krantik bala de sa di sabina abonei da ay furu. Maar a kolom fin, neng taki je bent Nederlander totdat je de strafschop mist. En dan ja zo, dan Google po Jimmy, want ik ben normaal lezen, maar ik moet lezen Google poti. De uitdrukking je bent Nederlander tot je de strafschop mist is een bekende culturele observatie uit een artikel van een columnist, Rachid Elie Bol in De Groene Amsterdammer. Het vat samen hoe acceptatie in Nederland vaak voorwaardelijk is voor spelers met een migratieachtergrond. Bij succes ben je een Nederlandse held, maar bij een cruciale misser word je door sommigen direct gezien als die ander. Het fenomeen werd onder andere aangehaald in de context van Clarence Seedorf, die na zijn gemiste penalties op het EK van 1996 en 2000 doelwit werd van hevige racistische bejegeningen. De Groene Amsterdammer gebruikt deze uitdrukking om pijnlijk aan te tonen dat de nationale identiteit voor sommige voetballers fragiel is zodra ze falen in het shirt van Oranje. Normaal dus dat ik kan verstaan dat mi greedy voel is al kolom die zie. Idee, hè?
1: Mide?
0: Mi greedy. Madam, dame merk of dat met die baba asandati. Of a opening voor femke halse maar be boon tranga. Want a begin voor complimenteer pata. En pata, de ili anu voor srana mang. Toch? Sang opo, sang, ja, konanga Amerik dat die pata. En pata ontwerp a shirt voor oranje. Da femke e begin. Voor sorry taki. Fa pata suku a verbinding. Pata poti verwerk dat pe ini a matteklopper linga. En dat zo femke e bouw e speech op. Kon miti a racisme. En natuurlijk, Femke zei op wat boomsma, zei ik schreef haar speech. Maar Femke aan wat doen vrouw toe. Dan je vieri, je sari, taki maar dan oteng. Want tabale play, dan je begi, taki mek a gobong. Terwijl aan mag de zo. If una Nederlander, alla foto sa de meki, dan we tjare na makandra. A moment, de drie boy ben den de uitverkorene voor de strafschop Norman de Nolai metake we apikitakro a racisme o opotap de boy neng en abobestak natro mi dochter sa ababu balikmi sa ababu baliki brobi atak mama meku tak gado na nga yeye tangi tak brobi no teka straskop want fa blaka moro ala mala desan sabot sa debo tak abra brobi abo verschrikkelijk dan je sdong dan je denki tak taki ma na kondre pe ye libi na kondre fuyu dan tenanga no a acceptatie no de te you huidskleur de trafasie. Want teme foto dat dape den e kon tapu abuba fuyo. En daarom meki Femke Halsema ben de nummer 1. A nummer 2 gimme ben de aboy Raoul de Jong san beskrif van boeku Kromantie dan Raoul Gomorrah Farah a uiteenzetting veel fadu kon van fantastisch, dus maar Sano Arki den speech. En aan nummer 3 ben de inheemse jongeman, omdat hij mi de agri taki alasma in verdiening voor Libi in wan grond tapu pe ju rechte if anno debung ju mus fejeng en ju mus kona fisi. En dat je zie tak de inheemse edu tide dei. Mar, wa mare dinami. Taki efu uluku taki fa a geschiedenis waka nanga wala mala sangkong in Serenang dana a kolonisator na abigi veroorzaker fu den problema sa u aptide dei. En tenanga no, yeshi taki, a verdeeldheid sa achakong ay godoro. Omdat hij desma sambe de voorvechters komoto uit a groep pe minanga yu de kari lek fotomang. En doordat de fotomang nanga trawang misab de Antilliane waaronder a meneer Pietersen ook toe ben de wanf de mang sa efeti die a slavernij gebeuren. Dan tragrupa denobe konafesi en solesi ook a moeilijke verhaal umusman takorover, umusman vertering. Dat tragrupa nobe kon, omdat die tragrupa, lek de binnenlandse bewoners humi, bevenitaki den voorouders nobe de srafu. Tidede, gelukkig, den draai, den koishitaki, toch wel. De bende srafu. Want den, die den doro, bodemvoesrenning na 'n enige groep blakasma Afrikaan sangkong geketend tapuan bodem. En dat met die wereldwijd soso Afrikaansma. Maar dan die komt tot andere inzichten en dat die me juicht toe. Toch dat die de ook toe, de ine astree. Maar dan a pisting, a kranslegging, is in presie. Dan hij val me op, dat je de aankondiging is dit dat je een inheemse groep, een marron groep, landelijke platform slavernij verleden en alle den trouwang zal leggen krans. Dan, mijn gevoel en bekruip me, pak maar die sinoboen, dat pe des maar voor foto de. Dat je aan nadruk en leg het op ding. Want den had een sma. San stree. San fetti. San kieskop. Wat een soort van die. Met ding. Maar toch de godoro. Want if je taki amaron groep. Dan mine behoort tot amaron groep. June behoort tot amaron groep. Maar if je taki a Afrikaans ranamang. Dan a walamala. Maar even weet je, a praatje, a onderscheid, dat je a marron groep en de a fotoman groep nog de erbij, dat vandaan. Dat dat je, unu lek blaka, unu kon a makandra, funukuta trajari, fawotjare. Want is je wat mooi exempel. A momenti die a aankondiging doen. Daarna, vanuit mijn ede, Sami onthoud, Sami Shimotaki. Dan Gordon, Bigekari, Adriktor, dus kan de minuut weer in volgorde, maar Mojo en Gordon, Bigetaki, Adriktor, of een voorzitter van NCI, een voorzitter van een slavernijcomité, Adriktor van NCI, een voorzitter van een slavernijmuseum. Gordon Taki, a voorzitter, a directeur voor a slavernij museum. Gordon Bigekar ala de man, den golek wan groep normen, is ap o mooi abende, taki ube man do dati. En juist tap a day dati 1 juli, taki a prati be de ini a slavernij, da unulek bakap ching, fumaron, voor fotomang mekare even zo voor het gemak. Dan ube mek wa mooi statement. Taki aprati berde bifo. Ma nolek baka map ching. Anu ini anu we waka makandra. Gopoti wan krans jiden grawang fu unu. Da dape na verbinding. Na verbroederding. Want na dati unu. Lek de nasate voor de Afrikaans ranamang abifanoudu. Anu mus desomoro taki walamala ego dusani af afu. Den kan tankar den srefi maron, maar te akranso poti dan de maron langa de fotobrada makandra anu in anu mus poti akrans meki de grawang funu. Sanden al de kondre, de taki taki ai, toch disna overwinning, bika walamala, be kolek Afrikaan, de komeku lek srafu in sranang, ma tide dey de bakap chingfu unu, maron, sowel de Wang Santana foto, de konfen makandra, makandra, de gopoti wang kranj. Dat na tori, brada Norman.
1: Mooi roko, je ziet, if Gemeno be de ati be sa priti.
0: Aso ate.
1: So.
0: En dan hoop dat je ook aan me groko veel, want a prati anumusu de moro. Anumus de moro. Want mi firen, taki loku, landelijke platform LPS, kan taki da, ma anu de so. Anu de so, me ku karen, me men. De marron etaki do sapi sot grupa de marron

is er tegenwoordig. Maar ta vertegenwoordiger voor een grassroots van Fotomande, voor alle trappernatie. Anode. En dat is nou een sani, zijn stotumina ati is de, met bij ben moesfoet, takke let dape. Takke adisi, aga ati en a kinki muskon. Want zo lezen, je moest de kiegrani. Bekasi, teesi, de gotapa podium. Noa lezen, de taki taki ai. Na grantani.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden, en dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwasar nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki. Epa som faya ting somun soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Passensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Epa Kadomo, DJ Pack en MC Sidley en een verrassing. Hosted by Oscar Jaar en Mark. Yo Hiva, kaarten in de voorverkoop €30 aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Balende Kitty Kotti Viering.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020-36-30-230 of 020-46-31-246. New Dravers. Davis. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: 나한테 1, 2, 2생.
1: Dennis Mart. Langer
2: 40 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Hey, luisteraars, welkom terug. Bijewinti en Waina Dorosee, je hoort het. De deuren staan open. Dus het waait. Maar er is iets misgegaan in de uitzending. En daarvoor werd ik gebeld door collega Cynthia. Die zei van, luister, ik hoor alleen maar muziek. Wat is er aan de hand? Is er een knop verkeerd gedrukt daar? Want we zijn aan de boom. Tamingo Lugu werkelijk, ik weet niet waar het fout is gegaan, minister zijn een probleem die zie, maar gelukkig heb vooral ik een gedrag dat behalve dat assisteem met tik-op, meer tik-op ook toe, dat mi fasi. Dus dan kunnen we terug gaan luisteren wat er mis is gegaan en waar Cynthia is begonnen. En geëindigd. De opnames zijn er, dus we gaan herhalen. Misschien heeft hij dat gemist, of middenin is het weggevallen.

0: antenne spits en ze was daar. Denk aan jou als in beeld. Zij aan als zee, mijn beshi. En ik heb mezelf ook gezien in beeld. Mijn zee was er even. Ik
1: ben een schwit bakadina.
0: Een schwit bakadina.
1: De Archimans, brada lang. Als zee zijn mijn babi ook toe. Was schwit ode. Ja, u ben de in beeld. Alas zee, pemego. Na zo zou ze dat leren, maar ja, even dat terzijde. Mi ben dappe, is de, omdat die evident naar gelegenheid, dan ik is een uitnodiging dat je go en mi wat nat aan, dus complimenten, die a organisatie, want sa de pot neer dappe, dan a zo zo grani. Alassani waka vlekkeloos. Want je ziet de gasten, de hegeesma, waaronder premier voor Nederland, ben dat petto. En ja, volgens mij, en dat volgens mij, maar voorwaarde idee, dat je de soort usma dat die ik kon, dat a veiligheid aan moest boen. En dan nogmaals, complimenten naar een organisatie, waaronder naar een trots collega Gordon Krude. U aan bedankt. Dan natuurlijk, tegen Don Dapé, dat je gofgo Arki, Jimmy, de me go Dapé, me verwacht van Boskopo. En haar beste spreker, Jimmy wilde nummer 1, mevrouw Femke Halsema, omdat die voor Femke Taki, dat mij niet wang columnist voor trouw, Baba Trawali en nou een columnist samen volg. Omdat de Baba schreef de columns voor Baba, dan I go over Minangayu. En Baba support de puntjes op de i. Alas aan zijn baba is schrijfie, dan mi de agri na nga baba. Dan mi waka na ba, mi waka mit baba, dan mi aksi baba. Tak baba, ik kan schrijfie een column over a racisme san tek den blaka voetballers. Dan baba elafu, baba tak ja, o schrijfie. Omdat die, atori dat die, ay dan rami. Zodra voetbal ik kom, me ap wan konno potap me ati, omdat hij me sabi taki jaso ini akondre pewetang, voorwaarde de voor de Nederlander. Te u duwen bon, ju na Nederlander, maar te ju no duwen bon, ju an o Nederlander. En wan Marokkaan columnist skrif wan column en treffend. Ataki, taki. Wacht hier, kom je zoeken aan ding, want ik ben nog op toegang naar een column die zei, maar if me wat lezen, me moest strong abonnee. En voor zo'n krant, ik bala de sadis, heb ik een abonnee dat hij voer. Maar een column ving aan ding dat je bent Nederlander totdat je de strafschop mist. En dan ja zo, dan Google po Jimmy, want ik ben nog maar lezen, maar ik moet lezen Google potie. De uitdrukking, je bent Nederlander tot je de strafschop mist, is een bekende culturele observatie uit een artikel van een columnist, Rashid Eli Bol, in de Groene Amsterdammer. Het vat samen hoe acceptatie in Nederland vaak voorwaardelijk is voor spelers met een migratieachtergrond. Bij succes ben je een Nederlandse held, maar bij een cruciale misser word je door sommigen direct gezien als die ander. Het fenomeen werd onder andere aangehaald in de context van Clarence Seedorf, die na zijn gemiste penalties op het EK van 1996 en 2000 doelwit werd van hevige racistische bejegeningen. De Groene Amsterdammer gebruikt deze uitdrukking

0: pijnlijk aan te tonen dat de nationale identiteit voor sommige voetballers fragiel is zodra ze falen in het shirt van Oranje. Normaal dus dat ik kan verstaan dat mij greedy voor deze column die zie. Idee hè?
1: Ja, midden.
0: Mij greedy. Maar dan, dan merk of dat, hé, met die baba asan dat die. Of een opening voor Femke Halsema bij Boentranga. Want het begin voor complimenteer Pata. En Pata, de ili anu voor Sranamang. Toch? Zijn opo, zijn, ja, koning Amerik dat die Pata. En Pata ontwerp een shirt voor Oranje. Dat Femke het begin voor sorry taki. Van Pata zoeken een verbinding. Pata poti verwerkt dat hij in een matte klopperlinga. En dat zo Femke. Ik bouw een speech op. Kom met die racisme. En natuurlijk Femke zei op wat boems. Maar zij schreef een speech. Maar Femke aan een donvrouw toe. Dat je vieri. Je sari. Dat je maar dan oteng. Want tabale play. Dan. Je begi dat je mek a goboen. Terwijl anu mag de zo. If una Nederlander alla foto sa de meki, dan we tjaren aan makandra. A moment de drie boy ben de uitverkoren voor teka strafschop. Norman de no lai metake we apikitakro a racisme op het op de boeien en abobees tak na troe. Mijn dochter sa ababu balik me sa ababu baliki brobi atak mama meku tak gado na nga yeye tangi tak brobi no teka strafskop want fa blakamoro alamala de san sabot sa debo tak abra brobi abo verschrikkelijk dan je sdong dan je denki ak taki ma na kondre pe ye libi. Na kondre fu yo. Dan tenanga no a acceptatie no de te yu huidskleur de trafasi. Want te mek foto dat dape den ekong tapu abuba fu yo. En daarom meki Femke Halsema ben de nummer 1. A nummer 2 gimme ben de aboy Raoul de Jong zijn beschrijf van boeku Kromanti dan Raoul Gomorofara een uiteenzetting van Fadu Kong fantastisch dus maar zijn arki den speech en aan nummer 3 ben de een inheemse jongeman omdat hij mide agri dat hij alasma in verdiening voor Libi in wan grond tapu pe jou rechte if anu debon jou moes fejeng en jou moes kona fisi en dat je zie dat de inheemse edu tide dingi maar wan mare de na mi dat je efu uluku taki fa a geschiedenis waka nanga wala mala sangkong in Serenang dan een kolonisator na een bigi veroorzaker voor de problemen sa u ap ti de dee. En tenanga no, je ziet dat je een verdeeldheid sa a tjakong a godoro. Omdat je desma sambe de voorvechters komoto uit een groep pe minanga yo de kari lek fotomang. En doordat de fotoman na een trouwang, misab de Antillianen, waaronder a meneer Pietersen ook toe, ben de wanf de man, sa effeti die a slavernij gebeuren. Dan tragroepa, de nobe konafesi. En zo lees je ook een moeilijke verhaal, omusman takorover, omusman vertering. Dat tragroepa no bekong. Omdat die tragroepa, lik de

0: binnenlandse bewoners gemeen, bevinden dat je denk voor ouders nog in de schrafo. Die de idee, gelukkig, den draai, den koosje toch wel, de bende schrafo. Want denk, die den doro, ha bodem voesranang, na a enige groep, Black Asma, Afrikaan, zijn kon geketend tapuan bodem. En dat met die wereldwijd zo Afrikaans ma. Maar dan de kon tot andere inzichten. En dat die me juicht toe. Toch, dat die de ook toe, de ine astree. Maar dan apisting, a kranslegging, is een presie. Dan hij valt me op, dat je de aankondiging in dit aki, een inheemse groep, een Maron groep, landelijke platform slavernij verleden, en alle den trouwen zal leggen krans. Dan, wat gevoel ik bekruip mee, pak maar die sinoboen, dat pe des maar voor foto de, dat je een nadruk en leg het op ding. Want den had een sma, zijn stree, zijn fetie, zijn kieskof, wat een soort zijn niet ding. Maar toch de godoro. Want if je dat je een Maron groep, dan mine behoort tot een Maron groep. June behoort tot een Maron groep. Maar if je dat je een Afrikaans ran een man, dan een walamala. Maar if je een praatje, een onderscheid, dat je een Maron groep en de Afotoman groep nog erbij, dat vandaan. Dat dat je een lek blakka, omukona makandra, funukuta trajari, fawochare. Want je ziet wat mooi exemple. A momenti die een aankondiging doen, daarna vanuit mi ede sami onthou sami shimotaki. Dan Gordon Bigekari Adriktor, dus kan de minuut weer in volgorde, maar moet je weer Gordon Bigetaki Adriktor of een voorzitter van NC, een voorzitter van een slavernijcomité, Adriktor van NC, een voorzitter van een slavernijmuseum, Gordon Taki, een voorzitter, een directeur. Een slavernij museum. Gordon Bigekar ala de man. Denk ik een groep normen. Is op een mooi abende. Taki ube man doet dat. En juist dat de dat die 1 juli. Taki a prati bede in a slavernij. Dat unulek bakap ching. Fumaron. Fufotomang mekare even zo voor het gemak. Dan ube me kwa mooi statement. Taki aprati berde before. Man nolek baka map ching. Anu ini anu we waka makandra. Go poti wan krans jiden grawang fu unu. Da dape na verbending. Na verbroedering. Want na dati unu lek de nasate fu de Afrikaans ranamang abifan odo. Anu mus desomoro taki wala mala ego dusani af afu den kan tankar den srefi Maron maar te akran so poti dan de Maron langa de fotobrada makandra anu in anu mus poti akrans meki den grawan funu san den adi de kondre de taki taki ai toch disna overwinning bika wala mala be kolek Afrikaan, be komeku lek srafu in sranang, ma tide den de bakap chingfu unu Maron, sowel de Wang Santana foto, den konfen makandra, makandra de gopoti Wang Krans. Dat na tori, brada Norman.
1: Mooi roko, disi Evgemeno be de ati be sa priti.
0: Aso ate.
1: So.
0: En dan nu ook dat je ook aan me groeien kan, want praat die aan de moesel de moro.

0: anu musne moro. Pat mi firen taki luku landelijke platform LPS kan taki da, ma anu deso. Anu deso meku karen nemen. Tede maron etaki da usapi sot grupa de maron e vertegenwoordig. Ma pa vertegenwoordiger fu a grassroot fa fotomande fu ala de trappernasi ano de en dati na wansani san spotumina ati isde mek bebe musfu take let dape taki adisi aga ati en a kenki muskon wan so leisi imo steki grani bikasi teyesi de gota pa podium no wan leisi de taki taki ai na grantani fu de fotobrada sowel de maron neki de enheimse a grani dat unetsi si ma usabi taki na unu fu foto feti a feti en unesu ka grabi ma sonten asa suiti fu yere dati wan teye arki foral difu a enheimse brada a abileti ma teye arki dan inen taki da ataki taki unu belde fosi, unu belde de fosrafu, unu na unu pondre, en mi agrinangen, tak alasani samsa nobun, ma teye tak de sandati, da ye lukuno taki, ma grantani, taki toch de fotobrata belde, want nooit ulip de inheemse nabaka, vanaf 1 juli keti koti e fir, uji de aprimisi fu wakana fesi. Uji de agrani fu wakana fesi. In ala seite ude ubetrek den bei. Tide de alasma e guji de egisani. En dat bon. Want jusrefi kan verteer ju egitori. Ma so momenti ju mu memre tak sondro trawan ju no bo doro pe ju doro. Dus dati na wa overdenken en mi hopu taki neki brada nanga sisa maron fotomang ala pranasi trayari wala mala e leg a krans jide grawang dat mi bewantak brada Norman
1: gratangi ja moi boskopu disa overdenken disukare no salan de awala asirinamse word fu overdenken wat jeti prakteri.
0: Non
1: c'è che praxeri, ne de wat ik niet op aan voor het. Oké, prima. Maar boom, mooi. Mooi toemsie voor u jere. Luisteraars, we hebben dingen gehoord. U ook toe jere, Sani. En dit zijn gevoelens die we graag uiten via deze machtig mooie zender. Al 41 jaar. Grand Tangi Giden donateurs, de stoomvoet en vertrouwelingen. Lobby, Grand Tangi, jouw mooi rokosaje doe. Zorg dat we gaan godoro. Zonder subsidie. Tuurlijk kom ik gebruik voor de subsidie. Patuzang en Lolo, de DDC. Maar, jou, na jou eigen denken, jou eigen vieren, zal je leven aan bijdragen. Grantangi, kosodoro. Meku grokomoro bijgelijk zo dekba. Mooi, Sintja heeft gesproken. U heeft geluisterd. Jou, Eshisani, tap jou fasi. Dat we liever occasie, we die occasie dat ook toe. 020-471-4291. Hoe na ten? Tenode, dus no draai draai wakti tom si langa. If je vier tak bosko pu guasting, je vier en tien ni bonjo, dan a je wel wakti. 020-471-4291 is het nummer van Mart. Luisteraars, tussendoor moest je aan verhaal sexy zijn. Tenateng, met Lucenkong, omdat nu ben je een verhaal. Voor een barrasan de moren, nou minder bij een affi. Een consort met een groep. Sande in den. Latijns-Amerikaanse kondre daar in Costa Rica, Panama, al dat soort kondre. Dat is met een groep die in de etijna busjaren. Ik ga niet denken. Maar afgelopen tijd

abbiamo scopo di acciare un buco consormi. Non abbiamo un nome indri. Ma taki im on tawan nen di si andi kango googling. Garifuna. Go le luku sumana group dati. De osabi sampsa ina busi. Sampsa ina akatibo. E ato tou fwerta ki den boto so leisi sa e chanen srafu gwe ina gebit. So leisi komitan a biji storm. So leisi na meuterei tapa boto. Wantu srafu an bord. E si. Tak, ei, luku busi ja. Sami si. Wan de vedet furu tap watra, eh? Tap se, biji se. Dat is een si, abusi, dan gaan ze le soro, per de si take afstand die si, mi jompa watra ja, dan gaan erketi, mi wele suen gwa soro, maar ze le si, de bespa anu, feti, dan gaan den, weti, basha, dan, boto, en nakpanya, kapten, chiri, of wat dan ook, stuurloos. Zo is na bigi winti, bigi orkaan of nasang. Dat is wengwa sese. Kwego doro dape ino ambusi pe zo is de mitanga tigri, bigi sneti. Maar lotra sande. Maar op een gegeven moment de mitanga libisma ook toe. De inheemsen, de Indi. Dat is aan een span dape, want de inge skreki tak suma disi sana sa tsot bla, no misi disi ete. Dan ontstaan er fricties, weredes, maar ook, ik word gebeld, hier zijn, mijn stoppa verhaal is of mijn tjivere jungen mij ontra lezi, maar mijn meke af, dan mijn bella assa disi ete van lezi. Maar soms ontstaan er ontwikkelingen. Dat lobby er ontstaat ook toe. Jepi. De inheemse is je tak eeuwen geven. Dit is niet zomaar iets. Kroeshaar. Zwart tot en met. Stevig. Goed gebouwd. Dat is je tak nee. Die zie je nou met die nou. Libisma ja. Maar wat ras wat wang. En dan ontstaan er relaties. En zo, wanneer groepen ontstaan nu in de Pisdape, de Garifunas, de Cardens Revi. Garifunas is een kruising, een mix tussen de Afrikaan en de Indi inheemse Brarafunu. Dumru, Gratiwiri. Jers, minangayu in sommige opzichten, maar ze verschillen toch. Het is een mix. Ze worden ontzettend gediscrimineerd ook toe. De mag kafo to see, de tanso soy in haar binnenland. Maar in de, die daarna deed, de tienso erkenning die Obama bekong, dan de bekoin opstand ook in Brazilië heb je ze. Mix, puur Indi, Moxi, Blakamang. De toegroepen dat die Moximoro à la trouwang in heel grond tapu. Dan had James Brown schreef dat hij een Moxi Chaka Khan, een zangeres, Moxi en vele anderen. Maar gaat u het gewoon googlen voor uw eigen genoegdoening dat je Shizam Sadap hebt. Tuurlijk, wrijving, fitty, verraad vinden plaats ook toe. Maar ontwikkelingen, en zo ook in Suriname. Hetzelfde. Slaaf. Tot slaaf gemaakt. Longwe. Wego chibiri. Boefara. In het binnenland. Hè. Daarom is het nodig. Even maar ete. Wego luku. Ofara den gwe naar binnenland. Psa omen shula gwe. En dan den go miti. Nanga traag roepen. San jeb ding. Jiden. Onderdak. Sen den gwe mora bakasi. Wego jeb ding. En zo. Als we de wereld nou eenmaal kennen. Er ontstaan ook relaties, lobby.

0: de Kong. Zo ook met de vrouwen van die Nederlandse slavendrijvers. Zijn die pas daarbij toe? Ik geef jullie het maar alleen maar aan. En omgekeerd, de slavendrijvers ook te doen met af voor de vrouw. Goklets, Mekip Ching, de Kiswan Trasot ontwikkeling. En die groep begint zich ook te bewegen in dat slavernijverhaal. Dus we ook in alle opzichten. Maar we moesten haar telefoon zien, want we zien dat hij het is nodig. Dus ik ben zo bij je terug. Luiberaas, dat is Namart, Petori, Echatratori. Tot zo. Ja, luisteraars, dit is vandaag zo gegaan. Dan zijn we goed idee. Op Ching storing bij Kona Mindri. Dus daarom hoe herhaal. Was een herhaling. En nu ben ik weer live. De lijnen zijn vrijgegeven. U kunt reageren op hetgeen u heeft gehoord. Want we waren tijdelijk uitgevallen, heb ik begrepen. Bij Heere Sosopoku. Dus kan die weer proberen bellen. Mijn we maar kon. Maar nou, u doro wel. Dus nu kunt u aangeven wat u heeft gehoord, wat u wilt toevoegen. Zij u een poro, zij u een corrigeer, dat mag ook. Maar u kan, tjaar uw gevoelens denken, zijn zij met mij is de commetide, zij uw grandmama en uw grandpa leer u, soort verhaal je briebi, een soort verhaal in je briebi, dat kan ook. Maar we zijn op school. Na score die zie je instituut Mart, sa e Pusguanga Langa, 41 jaar. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
1: Ja, meneer Norman.
0: Meneer Jan.
1: Meneer Arke, mevrouw Sintja. Mooie analyse voor mevrouw Sintja. Maar, dat de groep go apart aan de groep schuld. Gopoti Maron of Inje of Netrouwen. Na organisatie organiseren en zo. Fuji is maar een aparte gelegenheid. Dat om herkent u. Want als je een nationale Afrikaan, Sranaman, krans, dan moet de organisatie zorgen dat die. Dat je historisch gezien, alles maar ik moet Afrika. Kon en jan katibo dape. Dan pakken dat die tijdens een katibo. Een groep bevrijdingsreven tijdens een katibo. Dan ik zei dat ik winnen in het binnenland. Maar de vet afetti. Voor poti aan Nederlandse slavernij verleden. Poti. Dat apprecie per de bewani. Want zonder afetti voeding in heemse nanganeng. Dan zou ik haar nodig hebben. Zo is mijn kaart is revi. Maar on. En om ik haar dus maar naar deze maar vini. De vet afetti de lever van bijdrage. Lexameere mevrouw de president Simon Setaki. Dus maar moest je kisagrani. Dat dan doe dat die. Dus mevrouw Sintja, hebben we een ideaal dat je nog praat in een groep. Maar groep praat zo eenmaal. Dus in Marokko gaan naar eenheid bakken. En een organisatie moest bedenken, vijfjes, de maron naar de foto, sma, voor foto apart. Zijn gezamenlijk van krans. En dat was de moeilijk, want alle groep of een takkie, met mijn eigen identiteit. Als een gemeenschap. Mooi, maar het is wel een probleem en een moeilijkheden. En dan gaan we, gelukkig bij Rokoning, al meer dan 100 jaar, zo'n 100 jaar, bij Rokoning, voor kontapa aan niveau per eenheid, moest belangrijk. Maar hoe lobby, eenheid en verscheidenheid en dat na probleem. Want hoe alles, groep of en dat ik jammer, mijn ziel schreef. En dat

0: moest denken over. Daarom ben ik trots dat mijn schrijfje, dat ik ben 673 ten aan no mijn steunding, psychisch. Ik ben de nieuwe organisatie van Suriname voor een onderscheid voor Hindustani, Blakamang, Maron, Snezi, Jampanezi. En ben de een nationale organisatie voor Suriname en Holland. En smart bij de tegen, want dat groep verbond, Surinaams verbond, moet het toen der tijd, toen in de jaren 50, de Beventaki, de Blakka Surinamang, werd ik overhand in onze vereniging, ons Suriname. Daarom ben ik de motto dat ik op Surinaams verbond, de Redi Jusma, die ben in ons Suriname. Dus om denk je dat je pewego, fawego en fa eenheid voor Sernang, ja is manja, nanga Sernamana, Sernang, nanga trapres en grondtapu, fawo fenusrefi. Dat is altijd wat tronk tweede rangs burger. Dat je ziet,
1: wat is die beja? Mooi, ja.
0: Den Sernang drie voetballers aan de schuld. Als schuldenaar, a coach, go verdedig een systeem. Die hebben sabitaki, het systeem dat om ik den lassie. De eerste toeplei de Winnie, pe, jesi, Brombi, we kies alle bal. Maar dan een 5-2-3 systeem, 5-3-2 systeem, met oranje lassie. En dan drie blakke boy. Dat me bewantak, meneer Norman.
1: Hoe jere u? Luisteraars, u bent aan zet. U heeft veel gehoord vandaag. En misschien aarzelt u om te bellen omdat u nou bij het juiste woord toe dat kan. U hebt de juiste woord toe of gevoel. Of inderdaad of zo. Dat kan, want traditie zou reageren. Maar komt u in, heeft u vier keer nee. Neemt dat gewoon voor ook toe. Dan zo weet je ook als je via een zender die zie. Dan maar dat u hier aan herhaling kan. Dat wordt dat jongen beter een bebel, jongen. Of... Zij de minuut komen eerder. Dus komt u maar in, even vieren. Nu liep Alassane Jitrawan. Je ook toe. Op een denkje dan gewoon vieren. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Tussendoor, en dat is typisch Mart, komen er ook boodschapjes tussendoor. Trasot, Boskopu. Messia, straks Max Sordam, 12 juli, 100 jaar. Wat gaan we doen? Wat is een cadeau voor zo iemand zijn tap 100 jaar? Want we komen aan voor Marta, oudste. 100 jaar, biggie jaar. In het rommel zomaar. Veel ervaring en wijsheden. Hij is er nog. Hij levert een bijdrage via een zender. Tilika Kang. Maar zang je mee aan een 100-jarige. Komt u maar door.
2: Dank u wel.
1: U komt voor?
2: Ja, Vesper, maar ik twijfel een beetje. Die BSO is net verhuisd.
1: Oké.
2: Okay. Dat zitten niet hier dus.
1: Dan zitten ze misschien in de andere, in een andere lokaal, ja. Dat kan. Oké. Okay. Dat is een bezoeker. Tussendoor, Mart Radio live met een matje microfoon. U bent welkom in de uitzending. Maar Max Sordam, 100 jaar straks. Wat is uw bijdrage? Wat is uw cadeau voor zo iemand namens Mart? Want we denken tot dat zang je moest ging. Zang belangrijk ging. Kijk, als u het niet weet, dan vinden we het ook leuk als u zegt van luister, ik heb niet veel, ik heb geen cadeautjes, ik weet niet wat ik moet geven, maar ik heb wel een budget, dan stort u het gewoon op rekening van Mart en zet u erbij Max Sordam 100 jaar. Dan dragen we het over aan de familie. Dat mag ook, is ook een cadeau. Altijd wat te doen naar uw financiële bijdrage kan. U bent erin, wees welkom.
3: Goedemiddag Norman, met Esmee.
1: Dag Esmee, wees welkom.
3: Dank je. Hey, weet je, ja, nou, ik weet of het misschien ter sprake gebracht kan of mag worden. Maar die, mijn radio of tablet is de hele dag op een salto. Maar de laatste tijd kan ik maar, hoor ik jullie niet. Kan ik jullie niet volgen, het is uit, het staat uit. Is er wat aan de hand of zo? Op dit moment heb ik heb wel gebeld, het staat nu op maarten.nl. Maar die andere stations kan ik ook niet horen. Zoals Radio de Leon. En,
1: Klopt, ze zijn er niet. Ze zijn aan het verhuizen. Ze hebben voorlopig geen studio, heb ik begrepen. Dus ze hebben een time-out genomen tot nader order. Het gaat niet lang meer duren, want ze zijn de studio's aan het inrichten. Maar dat is het geval. Dus op dit moment moet ik u adviseren om uw radio of uw tablet alleen maar op markt te laten. De hele dag, dag in, dag uit.
3: Okay. Nee, maar weet je dat? Okay, ik ben zo gewend om de radio. Ik bel niet, ik luister elke dag. De hele dag is die aan.
1: Ja.
3: Want ze lezen aan, ik heb last van mijn arm, dus ik mag gebruiken aan de arm. Ik voel die toets in.
1: Ja.
3: Dus daarmee aardig. Maar ik mis het gewoon, om het zo te zeggen, vooral 's morgens. Dan mis ik het wel, want ik heb programma's.
1: Begrijpelijk, ja.
3: Maar
1: dat is het hoor. Volgens mij zijn ze op internet niet te beluisteren. Misschien wel in de ether, maar u bent buiten Amsterdam, no?
3: Ik ben buiten Amsterdam, ja.
1: Dan is dat het misschien. Ja, maar ze zijn bezig hoor, het kan elk moment weer goed komen.
3: Oké, ja, boven.
1: All right.
3: Dus goed,
1: dank je. Dag.
3: Doei.
1: Mooi. Luisteraars, we hebben u gevraagd vanaf het begin. Uw kutti-kutti gevoel, the day after. Wat heeft u gezien, wat heeft u meegemaakt, hoe heeft u het gevierd of herdacht? Van u go om, naga ade. Heeft u het misschien u langs gewoon laten liggen? U zegt van nee, ik ga gewoon mijn ding doen hoor. Trouwens, wist je wel. Maar ik heb gezien in het Oosterpark. Feestelijk, mooi geklede mensen, mannen en vrouwen, zowel vrouwen. Prachtige beelden, fotoshots. NOS heeft ook laten zien hoe mooi en prachtig we kunnen zijn. En hoe we het kunnen beleven in het hele land. Verspreidt het zich door nu. Je ziet hier en daar en overal kitty kutty en hori. Sommige mensen maken zich zorgen dat aan een broer woeien ook is dadelijk nou een sap morop omgo. Kan verdelen en heers. Panya panya. Anderen zeggen van nee. Juist dat u ab van Odu. Brading. Tinde uku. Vakondre. Alasi. Alapchin dorpu. Tedape. Umsi. Tekenen voor slavernij en steeds meer organisaties vallen om. Tenminste, ze vallen niet om, maar ze geven aan dat ze ook hebben verdiend aan slavernij en ook schuldig zijn geweest. En nog steeds, want ze nu pas bekennen ze, want de wacht niet dat laatste moment. ASR, een bijverzekeringsmaatschappij, leveren een bijdrage, dat bijdrage ook toe, verzekerd in Boto, Tiki, McMoney. Ook toe in Natori Nati. Bombiji Verzekeringsmaatschappij. En in dat tak, ja, sorry, excuses. Ook toe bij de bezig, ja. Wie daar? Welkom in de uitzending.
4: Dag meneer Norman, goedemiddag.
1: Dag meneer Lisse.
4: Hoe gaat het u?
1: Met mij gaat het uitstekend na Kitty Kutty.
4: Oké, kijk eens aan. Meneer Norman, ik was onderweg. Ik ben hier in de gang. Ik was onderweg en ik hoorde u het hebben over zwarte mensen in Midden-Amerika. Klopt het?
1: Ja. Garifuna's heb ik ze genoemd. Zo heten ze ook, ja.
4: Dat klopt. Maar daar niet alleen. In Argentinië, Uruguay en Chili heeft u ooit eens een keer een zwarte gezien in het elftal van Argentinië of Uruguay of Chili?
1: Nee, heb ik niet gehoord. Ik heb begrepen dat ze in Argentinië zijn geweest. Maar ze zijn uitgemoord daar.
4: Ze zijn er nog, maar ze krijgen kans. In Buenos Aires en in Montevideo, Uruguay zijn ze er. Maar ze zijn niet eens tweede rang, ze zijn vijfde rang burger. Echt waar.
1: Dat is erg.
4: Ja, het is heel erg. En kijk, meneer Norman, als ik bepaalde dingen zeg. dat er mensen zijn die het hebben van jongeren in Zuid-Amerika. Verschrikkelijk.

0: meneer Doorman, met mijn vriend Schauke en ik. We kwamen in Chili daar in 63. Toen pas zijn ze achtergekomen dat wij niet van Chili waren of zo. En zogenaamd heel anders tegenover ons. Dus meneer Doorman, die Zuid-Amerikaanse landen, die ene waar nu de aardbeving plaatsgevonden heeft, Venezuela. En je vergelijkt het met die huidskleur als Zuid-Afrika. Erg racistisch. Echt waar, hoe het komt, en dan ga ik u vertellen en dan mag u erin vragen. Panama City, meneer Norman, zat vol met zwarte mensen. Ze hebben al die huizen van die mensen afgebroken, weggestuurd. En Panama City is een van de modernste stad bijna ter wereld. En er wonen allemaal rijke mensen daar. Rijke Amerikanen, rijke Italianen. En soms vraag ik me af, waar zijn die zwarte landen aan de zwarte om in opstand te komen om wat van te zeggen? Ja, echt, meneer Norman. Kijk, als je reist, dan kom je in die plekken, dan zie je die dingen gebeuren. Echt waar. Die rivier dat scheidt door Argentinië met Uruguay, Rio Plata, want ze zijn niet ver van elkaar. Die twee hoofdsteden. Het is een puinhoop, meneer Norman. Je kleur moet zo licht mogelijk zijn. Ja, echt wel, meneer Norman. Je bent verstomd zeker.
1: Ja, ik luister aandachtig naar u, want ook dit is een les die we meenemen in ons overlevingsverhaal.
0: Het klinkt overdreven als ik dat zeg, meneer Norman. Meneer Norman, ik ben met mijn vrouw geweest. Witte vrouw, dan denk ik. Dacht iemand dat ik een arts ben om mijn vrouw, dus die rijke vrouw, dat is die witte vrouw van mij, om die te begeleiden. Ik zei nee, dat is mijn vrouw. Ja, meneer Norman, dat zijn dingen, dus vandaar zo, als we het hebben over zwart zijn en zwarte mensen, dat ik zo eens mijn mond houd, ik word helemaal moe van meneer Norman. Vandaar meneer Norman, omdat ik weet de pijn wat bepaalde zwarte mensen ondervinden. Meneer Dom, ik ben enorm, je hebt me gezien, je kent me. Meneer Kos nooit onblakke vrouw, meneer Kos onblakke smaak. Want Misabi is niet kosting. Dat trust me, ik kost in Bakana is dubbel. Dus meneer Kos blakke smaak, ik ben wel kritisch op alles. Meneer Kos blakke vrouw, meneer Kos blakke tien. Ik doe mijn uiterste best, meneer Angwong. Meneer Norman, groet.
1: Meneer Lissen, wij danken u voor uw bijdrage.
0: En ja. Fijne dag verder.
1: U ook hetzelfde hoor. Luisteraars, van dit soort verhalen moeten we het ook hebben. Hè? Dit is naar Mart ook toe. Wat u niet wist, weet u nu vandaag. Zo is het belangrijk ook om te reizen. Maar het verhaal van die Garifuna's wat ik heb verteld, heb ik ook van een man die ook vaak wegging naar andere landen, Mexico. Hij ging in het binnenland tussen de gewone man. Hij zocht naar mensen die op hem lijken. Hij las veel. En reizen, zoals meneer Lisse ook op schepen heeft gezeten, volgens mij, Botto en nog een paar anderen, die gaan naar plekken waar u en ik niet zijn gegaan. Dat is Shisani. En ze nemen het mee. En nu gebruiken ze ook de media of internet ervoor om hun ervaringen te delen. Zo kunt u dat ook meegeven aan uw kinderen. Wanneer u hoort van nee, Argentinië, wit, uitgemoord. Bijna geen zwarte mensen leven daar geïsoleerd. Brazilië ook. Vooral Brazilië dat die mieren. Die moeten ook een beetje wakker geschud worden. Heavy fitty. Dus we zijn bezig. En de wereld is zich ook aan het bewegen hoor. Hier en daar gaat de natuur ook zijn werk doen. Ik ben blij dat ze richting een andere planeet gaan zoeken daar met hun SpaceX en andere soort Sanegolukusande dape. Tel ik de miti naar waarheid. En sommige mensen hebben een rijke fantasie. Ik ben er ook een van. Anderen geloven ook in leven na dood. En nog een paar andere zaken. Takmorode, er is meer tussen hemel en aarde.

One day, grota pou sasori, souma ben ableti nan souma ben li. Want, sin bewegingen, sin toestanden in de wereld, ook de verwarmingen, tenminste verwarmingen, hitte, de hittegolven, hier en daar, aardbevingen, alles aan dat zijn bewegingen. Sans heeft staat in dat ding kan de, maar misschien moet het grootste nog komen. De hemel van een kagron. We hebben zo aan spreken. Plotseling moest je zijn even op een loop toe kagron. Brap. Lijken allemaal op normen. En meneer Lisse. En nog een paar anderen. Ze zien en spreken een andere taal die wij niet begrijpen en kunnen misschien ook vliegen. We weten het niet. Space. U weet het, hè? Filmen. Er zijn films gemaakt van mensen die geld hebben, rijke lui. Die kunnen het betalen en brengen u in een hele fantasiewereld. U kent ze, die in elkaar denken, de film denkt maar denk, nee. Wallo, leen a true. Maar zo lezen, zo'n sma hebben een bepaalde geest, de Sisanafesi. Zo ook. De techniek, de technologie, ja, met AI, robot. En waka, laatst meer voetbal. Dan hebben ze nu een soort computer, Gerson Dago, voor beveiliging. En die loopt tussen het publiek. Hij liep tussen het publiek door. En het is een soort beveiligingssituatie. Maar het is volledig elektrisch. Bewakingssysteem, dus space-achtige dingen hebben hier vinden plaats. Hoe las bribi? Santa Dungru moest konakring, is gezegd. En zwart heeft veel en lijkt nog steeds onder de omstandigheden voor Agrotapu Sawelibi inni. Maar bribi, dat one day odoro pe. Sang de Bechibri. Noman Chibri Moro. En we gaan door. Hartelijk dank voor uw bijdrage vandaag, luisteraars. Gaat u door met hetgeen wat u doet. Doet uw best in het leven. Noji Abra. Leer de Pchinfu Fugaskoro met moeite in Alibi. Noji Abra. Godoro. Nanga Alasani. Sayedu. If you have one drink, no lasing. Bribi, dat is de kunst. Mijn naam is Bellers Moro, misschien bent u te laat. U heeft te lang gewacht, ik zie de telefoon rinkelen, maar mijn naam Moro. Omdat ik genoeg heb gesproken en nu toe ben aan rust en ontspanning. De watralis bagalo vibrangasa, horis revi. Tamboe.

0: dama, un dama. Drompu e kumintie grontapu kumintie ma mu afre tutu abromaini. Wetoki ma jausu. Kondre mu dama. Korong miti grontapu kumintie ma yeu mamba krobiyani. Ma anofu bigi trika. Pipri dama bika inuantoki. I want to ki fu pipri dama yesi adama bika da debra secre monti.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. Zeven Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Vooral veel verdraging nu op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, namelijk een uur. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen 10 minuten extra reistijd. De N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier verdraging. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen een kwartier. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio met ruim 100 kilometer file, maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Zijn er maar een paar die meer dan 10 minuten oponthoud opleveren? Dat is onder andere de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade is de vertraging 3 kwartier. Ze zijn daar een vrachtwagen met pech aan het bergen. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem 10 minuten oponthoud. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenveen is de vertraging ook 10 minuten. En op de N231 Amstelveen-Alphen aan de Rijn bij Kudelstaart sta je 1 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten die als arbeidsmigranten...

0: als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
7: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
8: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Tolo ma se bouffe ti ma pousser.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
1: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
0: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al

0: veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
1: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
0: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: 21-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
7: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
8: Dit is Mart. Al langer dan
9: 40 jaar.
8: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
10: kunst en cultuur,
8: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
11: Bien.

Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd?

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
0: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Nog een mooie, rustige tijd kunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets, omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Date y listen.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert Gentle

0: Corona Black Harmony, Passensi Famiri, uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadomo, DJ Pack en MC Sidley. En een verrassing, hosted by Oscar Jaar en Mario Hiwa. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze Plantage Berlijn. Addis aan of Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Balende Kitty Kotti Viering.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraars

0: Bobo Kliyoro met Gilbert Hubel, Sankofa, Rangaruhi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadomo, DJ Peck and MC Siblet, and Unverrassing, hosted by Oscar Char and Mario Hiva. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Palais Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Balende Kitty Kotti Viering.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

gaan bespreken. Daarna zullen wij onderbroken worden door een reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna ben ik dan weer bij u terecht met het brengen van leuke muziek, soulmuziek als het ware. Fijn dat u bent afgestemd op uw familiezender. Het is een zender van ons allen. Een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. En ik ben u dankbaar dat u al uw tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op deze prachtige zender Radio Mart. Nogmaals, goedenavond. Vanavond ga ik een artiest behandelen. Een artiest. Afgelopen week hebben wij gehad Juan Luis Guerra. En, sorry. En vanavond, wie zal het zijn? Ik zie u al rechtop zitten. Van, wat gaat hij nou weer bij ons thuis in de huiskamer brengen? Vanavond gaan wij niemand anders bij u thuis brengen dan de heer Sir Cliff Richard. Cliff Richard is geboren als Harry Roger Webb. Hij is geboren in Lucknow, Uttar Pradesh, op 14 oktober 1940. Ik denk dat hij in India is geboren, maar dat zie ik niet hier op mijn scherm. Hij is een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Ja, wat krijgen we nou? Iets klopt hier niet. Ja. Ik ga even muziek van Cliff Richard bij u thuis brengen, want iets klopt niet op mijn scherm. Maar geen nood, we hebben allerlei andere mogelijke oplossingen daarvoor. We gaan nu naar zijn nummer luisteren. Dat is getiteld Schoolboy Crush. Schoolboy Crush. Dat zingt hij met... Dit liedje zingt Cliff Richard met de Drifters. Niet te verwarren met de Drifters die wij kennen. Er was wat consternatie ontstaan over de naam van de band, de Drifters. Vandaar dat later deze naam van de Drifters werd omgedoopt tot The Shadows. Dit nummer is uitgebracht in 1958 en is afkomstig van zijn album Move It.

Schoolboy Crush, u gebracht door Cliff Richard. Mr. Cliff Richard, dat is zijn artiestennaam. Heb ik al eerder gezegd, werd geboren in Lucknow in India.

zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk het B-kantje van een cover, namelijk van het nummer Schoolboy Crush, welke u daar net hebt mogen beluisteren. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op de tweede plaats terecht in de Britse hitlijst. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer, One Hit, in Engeland met het nummer The Millennium Player. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en ook in 2000 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan. De carrière van Cliff Richard werd in de beginjaren geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsgroep heette eerst de Drifters, zoals ik al eerder heb gezegd. Maar omdat er in Amerika al een band bestond met de naam, werd dat de Shadows. Het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 260 miljoen platen gingen van hem over de toonbank. Cliff Richard speelde in de films Serious Charts van 1959, The Young Ones 1961, Summer Holiday 1963, Wonderful Life in 1964 en Finders Keepers, dat was een film uit 1966. Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurosong Festival met de nummers Congratulations in 1968 en Power to All of Our Friends in 1973, waarmee hij respectievelijk de tweede en de derde plaats haalde. Dus met Congratulations haalde hij de tweede plaats en met Power to All Our Friends de derde plaats. En we gaan daarom nu even luisteren naar Congratulations.

Congratulations van niemand anders dan, hoe heet die goede man weer, Cliff Richard. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1968, afkomstig van zijn album Remember Me. En dit nummer werd verspreid door Parlophone Records, een onderdeel van Warner Bros. Ja, we gaan verder met het verhaal van Cliff Richard. Cliff Richard zette zich onder andere in voor jong aanstormend tennistalent. En het is dan ook vaak te zien bij tenniswedstrijden. Op 3 juli 1996 was hij als toeschouwer aanwezig op het Grand Slam toernooi op Wimbledon en gaf hij tijdens een lange onderbreking vanwege regen spontaan een a cappella miniconcert voor de toeschouwers op het Center Court. In het spontaan gevormde achtergrondkoor deden onder andere mee Martina Navratilova en Virginia Wade mee. Zijn wijngaarden in Portugal leveren hem zijn eigen wijn op. Tevens heeft hij 4 eigen parfums. Dat zijn zogenaamde parfumlijnen van hem. Deze zijn genoemd naar zijn hits Miss You Nights, Dreammaker, Devil Woman en Summer Holiday. Alle 4 de titels zong hij tijdens Here and Now. Here and Now is dan een album waar deze nummers in voorkomen. Sinds 1964 is Cliff Richard een overtuigend christen en hij heeft sindsdien ook gospelmuziek op zijn repertoire. De zanger is nooit getrouwd en in 2002 hield de BBC een stemming voor de 100 Greatest Britons, waarbij Richard op de 56ste plaats eindigde. In 2008 stond Cliff Richard 50 jaar op de planken. Dit vierde hij met zijn Time Machine Tour, die hem vanaf november door het Verenigd Koninkrijk bracht. In het najaar van 2009 bracht hij een aantal concerten samen met de Shadows. Power to all our friends. Verspreid door Amy Records. En is ook afkomstig van zijn album Remember Me.

Summer Holiday was dat van Cliff Richard. Cliff werd in 2013 beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij werd nooit aangeklaagd of vervolgd. De politie bood na jarenlang onderzoek excuses aan voor de verdachtmakingen. De BBC werd voor haar wijze van berichtgeving veroordeeld en betaalde zo'n 2 miljoen pond schadevergoeding. En deze man heeft een hele rijke status van albums die hij heeft uitgebracht. Echt heel veel. 40 Golden Greats zijn albums. Rock and Roll, Juvenile, I'm No Hero, Now You See Me, No You Don't, Always Guaranteed, Something Going On, en ga maar door. Deze man heeft heel veel albums uitgebracht, maar ook singles natuurlijk, dus hitnummers, snap je. En dit was in het kort het verhaal van Cliff Richard. Ik hoop dat u wat aan hebt mogen hebben. De bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur nummers van Cliff Richards bij u thuis in de huiskamer ga brengen. En ik hoop dat u mag aanspreken en dat u daarvan mag genieten vervolgens. Deze uitzending trouwens mag ik presenteren met de complimenten van de heer Henk Saruku. Het is door de gratie van hem dat ik elke donderdag dit programma bij u thuis in de huiskamer mag brengen. Mr. Henk Saruko, Vaida Vaitang, als u opluisteren bent. Een hele goede luisterstemming. Een fijne luisterstemming toegewenst. En ik zou zeggen tegen de luisteraars die nu nog op luisteren zijn, wees u wederom van harte welkom. Zij die net hebben ingeschakeld, u bent nu beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur en mijn naam is Ray Dell. Zoals ik al eerder zei, dat wij tot de klok van...

dat ik tot de klok van 11 uur nummers van Cliff Richard ga draaien. Daarna zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. Got myself a crying. Dit nummer is getiteld Living Doll. Heeft hij ook uitgebracht met de Drifters in het jaar 1959. En het is verspreid door Parlophone Records.

Living Doll, Cliff Richard. Wij vervolgen deze uitzending met eentje van hem. Dat is getiteld Fall in Love with You.

I love you, Cliff Richard. Het is haast 40 minuten over de klok van 10 uur. Dat wil zeggen dat ik iets meer dan een kwartier muziek van Cliff Richard bij u thuis zal brengen. Ik hoop dat u, vooral de mensen, de liefhebbers en de bewonderaars van Cliff Richard, ik hoop dat u daarvan mag genieten. En zo gebeurt het ook dat ik elke week weer iemand anders bespreek. Het hoeft niet alleen mannen te zijn. Het kunnen ook vrouwelijke artiesten zijn of een groep. Voor de volgende week ga ik me nog beraden wie dat zal zijn. Maar dat moet altijd spannend blijven. Wij gaan naar een nummer. Dat is uitgebracht in 1962. Samen met The Shadows. En dit nummer is verspreid door Columbia Records. Het nummer is getiteld The Young Ones.

Lucky Lips. U gebracht door Cliff Richard. Prachtige muziek van deze artiest. Ik hoop dat u daarvan nog steeds mag genieten. En ook dit is Radio Maart, hè. Kijk, vaak heb ik artiesten uit Amerika. En ik heb ook een paar artiesten uit ons eigen lobby, Sernang, heb ik ook besproken. Maar dit is even iets anders weer. Dit is een Engelse artiest, maar dat maakt de uitzending niet minder om. Nogmaals, ik hoop dat jullie veel plezier hieraan mogen beleven. Wij vervolgen deze uitzending met eentje die niet kan ontbreken. En die mag ook niet ontbreken, die kan niet ontbreken. En dat is Mr. Richard met zijn nummer Maria Nomas. Die kennen we allemaal. Wij, weet je wel, 60-plussers. U moest samen pakken, die zien.

En dit is ook Cliff Richard hoor. En dit nummer heeft hij in een latere tijd uitgebracht. En dit nummer is getiteld We Don't Talk Anymore. Uitgebracht in het jaar 1979. Afkomstig van zijn album Love Songs.

Lieve luisteraars, ik heb het gevoel dat ik aan het eind ben gekomen van deze presentatie van Cliff Richard. Niet alleen, maar ook de muziek die ik van hem thuis bij u in de huiskamer heb mogen brengen. Ik hoop dat het tot veel genoegen mag zijn en dat u ervan hebt mogen genieten. Zo dadelijk zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna ben ik gewoon wederom bij u terug. En dan gaan we gewoon lekker gezellig verder tot de klok van 12 uur. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets, omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.

0: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve sluiten Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve sluiten Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40.

Love is so simple, The Dells. Dit nummer hebben ze uitgebracht in 1968. En het is van een album, The Greatest Ballads. En verspreid door Geffen Records. Deze uitzending gaan we vervolgen met er eentje van The Winstons. En het nummer van The Winstons is getiteld The Greatest Love. Uitgebracht in 1969. Afkomstig van hun album Color Him Father. En het is verspreid door Metro Media Records. The Winstons, The Greatest Love.

De Winstons waren inderdaad met hun nummer The Greatest Love. Ik heb ook gemerkt dat ik na het nieuwsbericht en de reclameblok, dat ik even niet te horen was. Maar in plaats dat u mij hoorde in uw huiskamer en de nummers die ik naar voren moest brengen, was er heel totaal iets anders aan de hand. We hoorden nummers van Kankantrie. Maar geen contreur. Mijn excuses daarvoor. Het loopt niet zo lekker. Ik ben erop gewezen ook door de directeur van deze prachtige zender. En ook door mijn collega Henk, de zoon van oom Albert. Hij is trouwens morgen ook in de uitzending vanaf 10 uur tot 12 uur. Stay tuned voor Mr. Albert, de zoon van oom Albert. Die is morgen vanaf 10 uur tot 12 uur. Wij gaan gewoon vrolijk verder. En het volgende nummer is er eentje van Oscar Tony Jr. En hij zal ons brengen het nummer dat is getiteld For Your Precious Love. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1967. En is afkomstig en is verspreid door RCA Records. Verder doe ik nog de groep.

For Your Precious Love was dat van Oscar Tony Jr. We gaan nu luisteren naar eentje van Mr. Teen Curtis and Dell. Just to be loved. Just to be loved. Uitgebracht in 1961.

Tinkertjes en Del, Just to be Loved. Wij gaan naar het volgende nummer. Dat is een speciaal aanvraag van Johnny. En het nummer is getiteld... Het nummer is afkomstig van de heer Johnny Maddis. En is getiteld The 12 of Never.

Johnny Menes was dat met zijn nummer The 12 of Never, aangevraagd door Sonny. En het volgende nummer is er eentje van Lee Fields. Let's Talk It Over.

Dit volgende nummer is een heel mooi lied. Een prachtig lied. Gezongen door Peaches. Echt. Mooi nummer. Peaches and Herb. Dit lied hebben ze uitgebracht in 1980. En de nummer is getiteld One Child of Love. Afkomstig van hun album At Their Best. En verspreid door UMG Records. Peaches and Herb. One Child of Love.

Peaches and Herb waren dat met One Child of Love. Zo, wat een nummer om van te genieten. Echt, ik wil het bijna nog een keer draaien. Maar goed. We gaan vrolijk verder, want ik zie dat ik nog minder dan een kwartier de tijd heb. Tot de klok van 12 uur. En daarna is het weer all over. En dan gaan we ons klaarmaken voor de uitzending van morgenavond om 10 uur 's avonds. En die wordt u gebracht door de zoon van oom Albert, Mr. Henk. Henk Albertzoon. Big old darling, I'll be your fool once more. Big old darling.

Big Al Dowing, I'll Be Your Fool Once More. Wij gaan nog naar een tweede verzoek. En dat is er eentje van, die goede mensen weer. Shep and the Limelights. En die formatie zal het volgende nummer bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat is getiteld Our Anniversary. En dit nummer is aangevraagd door Mr. Johnny. Ik ken dit lied zelf niet, maar ik ben benieuwd naar het nummer. Of misschien ken ik het wel. Wie zal het zeggen? We bennen en we blijven benieuwd. En Mr. Henk Albertson, we moeten nog een polsbeweging maken. Dat weet u toch? Want naar aanleiding van uw jaardag. Dus want in het vat is verzuurd niet. Dus we moeten nog een polsbeweging maken. En je weet wat ik drink, hè? De kleuren zal ik alleen maar doorgeven. Dat is, de kleuren van mijn drankje zijn geel-zwart. Maar goed, geen getreur. Chap and the Limelights met hun nummer Our Anniversary. Aangevraagd door Johnny.

Het volgende nummer is er eentje van de Chambers Brothers. Jullie kennen ongetwijfeld de Chambers Brothers van Have a Little Faith. Maar in dit geval ga ik een ander nummer bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat nummer is getiteld To Love Somebody. Dit nummer is, als ik me niet vergis, original van de Bee Gees. En het is ook, ik zie hier Bee Gees staan. Maar ja, ik kan me niet voorstellen. James Carr heeft het ook gezongen, maar James Carr... die heeft is eerder begonnen met zingen dan de Bee Gees. Maar goed, ik zie wat ik hier op mijn scherm zie, is dat original is het van Bee Gees. James Carr heeft het ook gezongen, Rod Stewart ook. En we gaan nu luisteren naar The Chambers Brothers met To Love Somebody.

Dat waren de Chambers Brothers met hun prachtige, met een prachtig lied. Een heel mooie uitvoering. En dat is getiteld To Love Somebody. En het nummer is origineel van de Bee Gees, zie ik hier op mijn scherm staan. Echt, echt. De Chambers Brothers hebben dit nummer echt heel mooi vertolkt. En ik hoop dat u thuis ook hiervan hebt mogen genieten. Wij gaan nu aan het einde van mijn uitzending. Ik heb nog haast 4 minuten. Volgende week donderdag ben ik er weer. Maar morgen ben ik ook nog weer in de uitzending. Om 5 uur, van 5 tot 7 uur. Ik spreek de hoop uit dat u heel veel heeft mogen genieten van deze uitzending tot nog toe. Daarom vraag ik plechtig aan u. Wees goed voor elkaar. Hou van elkaar. Respecteer elkaar. Waardeer elkaar. Gun elkaar ook wat, want daar gaat het ook om. En voor de kleintjes zou ik zeggen, let goed op ze. Zorg goed voor ze. Mogen zij heel goed onderwijs genieten. Gebeurt al heel veel om ons heen. En het is nu aan hun de kunst. Niet de kunst, maar het ligt aan ons als ouders om ervoor te zorgen dat zij heel goed opgeleid worden. Ik ga u groeten. Morgen is om Henker. Bye bye. Zwaai zwaai. Zoals gebruikelijk sluit ik af met de Jimmy Caster Bunch. One precious word. Ray Dalio is signing off. Bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories. Alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Laansweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Chamwa se mofo. Chamwa se mofo eh. Aliba wa try brenki so moi.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.